0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella.
8: Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Startgroup regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Startgroup. Jouw thuis in Spanje.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 tot 5:00 PM.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: rustig opstarten met muziek van Beck. De nieuwe single Ride Langzaam. En daarvoor uit 1975, Hal Stewart, Carol. Goedemorgen. Op deze, ja, misschien niet voor iedereen, vroege zaterdagochtend. Als je al een paar uur aan het werk bent, dan is dat niet het geval. Maar voor mij eigenlijk wel. Ja, dat bedoel ik. Tot 9 uur is dit eindelijk weekend bij de LOVJ te beluisteren. Op deze zaterdagochtend 2 mei 2026. Ja, in de Super Handbal League is het vanavond erop of eronder voor de mannen van Kras Volendam. Om 7 uur spelen onze heren de allesbeslissende return tegen Aalsmeer in sporthal De Bloemhof. Na het negatieve resultaat van het afgelopen weekend is de opdracht heel duidelijk. Onze mannen moeten winnen met een groter verschil om door te gaan naar de volgende ronde. Alle support is meer dan welkom en ook keihard nodig. Dus ga ze steunen. Tickets zijn te koop in sporthal De Bloemhof. Kom langs en steun de heren naar de volgende ronde. Zover het nieuws van handbalvereniging Kras Volendam. Nou, laten we hopen dat ze met ruime cijfers gaan winnen. Dan gaan wij weer ondertussen een plaat instarten. De Spalo Lacalte, Happy Feet. Goedemorgen.
1: Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. E se ti perderai?

Van Bal op de Konten gaan we even aandacht besteden aan de wedstrijden die gespeeld gaan worden dit weekend in de Eredivisie. Maar vanmiddag om 16:30 ontmoet FC Utrecht NAC Breda. 18:45 vanavond is de beurt aan FC Groningen. Zij spelen dan tegen Excelsior. En om 20:00 vanavond ontmoet Ajax PSV. En om 21:00 vanavond is er ook nog een wedstrijd te spelen in de Eredivisie. NEC Telstar staat dan op de planning. Dan gaan we naar morgenmiddag 12:15. Ja, een van die finale wedstrijden die nog resten voor de FC Volendam voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Om 12:15 speelt FC Volendam morgenmiddag

zeg, je moet tegenwoordig de vriendenloterij eredivisie zeggen. Dat is dan heel officieel. We gaan even terug in de tijd naar 1964. Een heel

1972 van hun album Signed by the Cats, Let's Follow the Sun. Ja, in het kader van dat mooie weer. Het wordt weer wat minder de komende dagen. Het weekend verloopt iets wisselvalliger en de temperaturen gaan weer wat naar beneden. En later in de week gaan ze weer wat omhoog. Het wordt niet echt slecht, maar ja, niet zo mooi dan als gisteren. Dat was eigenlijk een cadeautje, kun je dan wel stellen. Ik heb nu nieuwe muziek voor je. Gisteren kwam de plaat uit. Denny Vera heeft een nieuwe plaat. Samen met Marlon Pichel en Try Again heet die plaat. En ja, die is weer gewoon goed. Die ga ik voor je draaien op deze zaterdagochtend.

vakman die Denny Vera, Try Again, zijn nieuwe single. De jaarlijkse muzikale songwriterswandeling door Edam gaat morgen plaatsvinden. A Walkabout Music. En het richt zich op het havenkwartier met als middenpunt het fort bij Edam. Het wordt een bijzondere muzikale middag op prachtige locaties. Met vier speelplekken op het fort bij Edam. Paviljoen Zuiderzee en ook het strandbad Paviljoen en de Harmonie als begin en eindpunt. In vier van de gerestaureerde en origineel ingerichte kamers van het fort zullen dus artiesten gaan optreden. En bij mooi weer is er ook nog een concert op het grasveld in de binnenplaats. De bezoekers krijgen een route mee. En als de optredens even vol zijn met muziekliefhebbers, kun je altijd even met een gids het fort bezichtigen. De Lassers spelen in het strandbadpaviljoen. Jesper Jesper speelt in de Harmonie. Paviljoen Zuiderzee wordt de speelplek voor niemand minder dan Blanco. En op het fort bij Edam spelen Pieter Mel, Diederik, Nomde, Kaya en Koos. Er is slechts een beperkt aantal kaarten te koop voor €25. En dat kan via de internetsite van de Harmonie Edam. De fysieke kaarten zijn bij het café zelf te koop aan de Voorhaven 94. En bij Dwars Records aan de Voorhaven 129. Alle informatie is ook te vinden op www.awalkaboutmusic.nl.

0: Rob de Nijs uit 83. Bo, ja, gelukkig blijft zijn muziek altijd voortbestaan. En daarvoor hoorde je de Dire Straits, The Sultans of Swing. Ja, vanaf morgen is het kinder-tv-programma bij LOVA-TV. Oh ja, weer te zien. In de tweede aflevering komen er weer een aantal kinderen naar de studio voor een spelletje of een tafelgesprek met Joyce Cabout en Evelien van Stralen. Zo komt Isabel vertellen over vikingen. En andere kinderen, zoals Mika, die gaat met weer een ander kind een tekenduel aan. Kortom, het is weer een hoop gezelligheid te zien in deze aflevering van Oh Ja. Aan het eind van het programma gaat mini-verslaggever Senna op pad tijdens de Vrijmarkt op Koningsdag. En ook daar is een impressie dan van te zien. Morgen te zien bij LOVA-TV. En je kunt ook gewoon het allemaal gaan zien via onze website www.rtvlove.nl. Dan even nu, even kijken hoor. Even het juiste knopje vinden. Waar stond dat nou? Volgens mij stond dat ergens... Oh ja, nou, dat is deze.
1: Dit is het laatste muzieknieuws.
0: Het was even zoeken. Maar we gaan het even hebben over Olivia Rodrigo. Volgend jaar op 23 en 24 maart komt zij namelijk naar Amsterdam, naar de Ziggo. Zij gaat daar twee shows geven. De concerten zijn onderdeel van de Unrevealed Tour. De 23-jarige Rodrigo geeft 65 concerten in Noord-Amerika en Europa. Dat kondigde de Amerikaanse zangeres afgelopen donderdag aan. En de tournee sluit aan bij haar derde studioalbum... You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love... dat op 12 juni dit jaar gaat verschijnen. Ja, en ik denk dat het wel storm gaat lopen met die kaartverkoop. De drievoudige Grammy-winnares is een van de populairste jonge artiesten namelijk van dit moment. De kaartverkoop voor de concert in Amsterdam begint op donderdag 7 mei.

luister natuurlijk via een koptelefoon naar deze plaat. En dan hoor je, als je goed oplet, een brommetje. En wat gekraak. Ja, dat betekent natuurlijk dat de plaat is opgenomen vanaf het vinyl. Het is geen digitale uitvoering van deze. Jen Rog was dat. En nu uit de jaren 80 muziek. PhD. Ga ik voor je draaien. I won't let you down.

1981, PhD, I won't let you down. Binte ontleende zijn naam aan de initialen van de leden Philips, Heimas en Diamond. Dat was de Jim Diamond. En hij werd ook solo bekend na deze periode van PhD. In ons land resulteerde dat in een hele grote hit, I Should Have Known Better. Op 8 oktober 2015 stierf Diamond thuis in Londen op 64-jarige leeftijd. Ja, hij is dus ook niet echt oud geworden. Ja, dat was even een feitje achtergrond. Benenswaardigheidje. Maar even een grote hit draaien uit 1973. Ringo Starr is ook geen onbekende in de muziek. Even een Photograph.

ik heb het even nagekeken. Alle programma's die je normaliter gewend bent op de zaterdagochtend bij dit radiostation, de LVJ, is nou inderdaad vandaag ook weer op de planning, dus het gaat allemaal goed komen. We beginnen zometeen met de show met Jaap Kwakman. Hij is de Jaap. Hem hoor je zo na 9 uur op dit radiostation, het mooie radiostation LVJ. Ik heb deze door voor je. De 3J's. We gaan even terug naar 2013. Van het album Dichter bij de Horizon is dit Til Me Op. Hey, fijne zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De nieuwste van Douwert. Douwe Bob natuurlijk met Welcome to Outcast Town. Ik zeg een bijzonder goedemorgen en welkom bij het programma Ernst Jaap voor deze zaterdag. De tweede alweer van mei 2026. Ja, die tijd gaat hard. Ik dank André Kroon voor het afgelopen uurtje. Eindelijk weekend. Weer fijn, André. Ja. Even kijken eens even wat de zaalvoetbal gisteravond heeft gedaan. Die speelde tegen HZV. Dat werd 6-3. Onze RKV Volendamzaal. Ja, vorige week wonnen ze nog met 10-1. Ja, nu is het even minder, maar het is waarschijnlijk wel heel spannend geweest gisteren dus. Kijken we naar de Eredivisie, de wedstrijdjes die daar vandaag spelen. Om 16:30 is dat FC Utrecht tegen NAC Breda. Om 19:45 FC Groningen tegen Excelsior Rotterdam. 20:00 Ajax tegen PSV. En om 21:00 nog eens NEC tegen Telstar. Ja, één wedstrijdje in de Eredivisie. Nog de degradatie playoffs. Dat is om 2:00 Almere City FC tegen FC Den Bosch. Jawel. Eens even kijken hoor. Speelt er dan nog voor de rest iets vandaag? Nee, dat was het eigenlijk wel, denk ik wel zo. Ja, geen andere wedstrijden. Ja, goed, er is vast toch wel andere wedstrijden. Maar goed, dat is wel heel veel natuurlijk dan. Ik ga niet alles opnoemen natuurlijk. Goed, wat anders nu? Sure He's a Cat met Jordi Tuyp. Ga genieten van Turn Around and Start Again in een nieuw jasje. Je moet het zo zien met de sound van 2026.

ontzettend knap gedaan. Ja, Turn Around and Start Again. Natuurlijk origineel van The Cats. Met op zang Kees Veerman. Dit keer hoorde je Jordi Tuyp. Met het bandje Sure He's a Cat. Momenteel toeren ze door heel Nederland. En dat doen ze natuurlijk niet helemaal onverdienstelijk. Turn Around and Start Again, hoorde je. Ja, onder een woning aan de Lijnbaan in Monnikendam is donderdag 30 april een ondergrondse hennepkwekerij met 300 hennepplanten aangetroffen. De politie heeft een 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Het drugs- en ondermijningsteam van de politie ontdekte de kwekerij na een melding. En na het binnentreden van het pand troffen agenten een ondergrondse hennepkwekerij aan. Het is levensgevaarlijk om dit soort aanpassingen te verrichten aan de vloer. De woning kan dat verzakken of instorten. En zowel de hennepplanten als de apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. De netbeheerder heeft de meter verwijderd en vervolgens de stroomtoevoer stopgezet. Ja. Zo zeg je het net goed. Ja, maar goed. Muziek nu van Melanie. 1975 is dit Dream Seller.

lekkere country uit de jaren 90 van Tim McGraw, Just to See You Smile. We draaien hem even speciaal voor Karin de Boer. Ja, een Poolse influencer heeft tijdens een marathon livestream bijna 60 miljoen euro opgehaald voor kankerpatiënten. Tijdens de stream van 9 dagen werd hij vergezeld door een reeks beroemde gasten. En volgens de Poolse omroep TVP begon de livestream met een streefbedrag van 118.000 euro's. De 23-jarige Patrick, ook wel bekend als Lat Wogang, wist dat het bedrag binnen enkele uren binnen te halen. En na 9 dagen kwam het bedrag neer op bijna 60 miljoen euro's. Op het hoogtepunt van de stream was het de meest bekeken live-uitzending van de wereld. Deze Patrick streamde tot zondagavond 9 dagen lang onafgebroken vanuit een klein appartement. En daar speelde hij steeds het nummer I'm Still Here van Beddoes, dat de Poolse rapper heeft gemaakt met een 11-jarige kankerpatiënt. TVP noemt het met miljoenen kijkers een van de grootste liefdadigheidsacties op YouTube ooit. Het evenement kreeg al snel steun van bekenden, veelal Poolse persoonlijkheden, en Coldplay-zanger Chris Martin was te zien in een vooraf opgenomen video. Nou, hartstikke mooie initiatief natuurlijk. Ja, dat kan je wel stellen. Goed, het volgende liedje is ook een verzoekje en die draaien we even speciaal voor Nico Klauwer. Het liedje heb ik ook al vaker voor hem gedraaid, maar het blijft natuurlijk een prachtig mooi nummer. U2.

welbekende album The Joshua Tree uit 1987. U2 met Red Hill Mining Town. We draaiden hem even speciaal voor Nico Klauwer. Ja, dan wat wegwerkzaamheden. Er zijn wegwerkzaamheden van maandag 4 mei tot en met vrijdag 5 juni... ter hoogte van Kwaadijk nummer 95 in Kwaadijk. Er worden dan laag- en middenspanningskabels aangelegd... en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor die toekomst. Ja, de werkzaamheden vinden plaats in de berm... dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. En van 4 tot 8 mei en van 11 tot 13 mei is de weg voor de helft afgesloten. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig voor een goede doorstroming... van het verkeer, jawel. De achteravond dan in de T-Damse, die is tijdelijk afgesloten ter hoogte van huis nummer 11 op vrijdag 22 mei voor een verhuizing. Hou daar dus even rekening mee. Dan nog eentje in de T-Damse. De burgemeester Versteegsingel, die is op dinsdag 26 mei aan de beurt. Er wordt dan een kapotte brandkraan vervangen ter hoogte van huis nummer 16 tussen 7 uur en 4 uur. En de rijbaan is voor een deel afgesloten, waardoor al het verkeer gewoon kan passeren. Nou ja, dat scheelt dan wel weer, hè, zou je zo zeggen. Goed, muziek nu van een Volendammer beentje. Kathmandu heten ze, zo noemen ze zichzelf. En ja, ze doen het aardig. Met Donnemarie Veerman op zang hoor je Wild Wind.

altijd fijn om weer eens te horen. De Eagles natuurlijk met een nieuwe keer in town. Muziek uit de 70s, jawel. Vanaf gisteren is het officiële zwemseizoen in open water van start gegaan. Ja, dat is ook officieel. Dit houdt ook in dat alle officiële zwemlocaties in onze provincie regelmatig zullen worden gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. Zwemmen is gezond en betekent plezier voor jong en oud. Maar er is niets zonder risico's. Jaarlijks verdrinken namelijk in Nederland tientallen mensen in het open water. Ook worden mensen ziek omdat het water niet altijd schoon genoeg is. De provincie Noord-Holland adviseert daarom al aan te zwemmen op een van de 115 aangewezen zwemlocaties. Hier worden de veiligheid en de kwaliteit van het zwemwater regelmatig gecontroleerd. En op het blauwe informatiebord bij de zwemlocatie of op zwemwater.nl staat wat de kwaliteit van het water is en of er een specifiek zwemadvies geldt. Ja, zwemmen in open water kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Er is bijvoorbeeld kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de ziekte van Weil. Op officiële zwemwaterlocaties controleert de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tussen 1 mei en 1 oktober de hygiëne en veiligheid van zwemplekken. Dat doet zij in opdracht van de provincie. Het advies is dus om altijd te douchen na het zwemmen in open water. Lukt dat niet, was het dan in ieder geval je handen voordat je iets naar binnen werkt. Ja, dat is wel zo handig natuurlijk. Goed, terug naar de muziek. Een mooie, rustige plaat van de Gaslight Anthem. Ze maken meestal stevige rockmuziek. Maar dit is ook wel mooi. Haters looking at you, kid.

Ja, muziek van The Gaslight Anthem. Je hoorde Here's Looking at You, Kid. Ja, prachtig mooi. Het volgende liedje is een verzoekje. En die draaien we even speciaal voor een jarige. Ja, morgen dan voornamelijk verjaard. Namelijk Corrie Klauwer. Ze wordt 91 jaar oud. En ja, we vroegen haar waar houdt ze nou eigenlijk echt van. En ze kon wel erg de muziek van Frank Sinatra waarderen. En Wim Zonneveld. Dus kiezen wij voor een mooi liedje van Wim Zonneveld. Namens de LFJ, van harte gefeliciteerd. Morgen verjaart ze 91 jaar. Corrie, deze is voor jou. Mooie plaat van Wim Zonneveld. Het dorp.

Tussen 2010 en 2020 kwamen jongensdromen uit. Natuurlijk voor deze groep Alaska. Of het nu een romantische volk was van hun debuutalbum Actors and Liars. Deze rauwe spaghetti western geluiden van het gedurfde Prospero uit 2015. Of Plea for Peace. Nou goed, het waren allemaal hele leuke liedjes. Alaska, ze brachten twee singles uit afgelopen oktober. En de verwachting is dat eind dit jaar hun gloednieuwe schijfje dan op de markt zal gaan verschijnen. Je hoorde ze met In Medias Res. Ja, fijne klanken natuurlijk. En dit is ook zo lekker van die Alabama Shakes. Geniet nog een keer van Hold On.

0: gotta hold on.
1: Ja, deze zangeres doet het echt vanuit haar tenen. Prachtig mooi gedaan, de Alabama Shakes met Hold On. Ja, we kregen een berichtje binnen of we even wat wilden melden over de papierophalers in Volendam. Er zijn namelijk veel vrijwilligers nodig voor het papier halen. Dat gebeurt natuurlijk met de zangertjes van Volendam. Die twee bussen die rijden af en aan door het dorp. En voornamelijk bij het koorhuis en door de oude kom. En natuurlijk langs scholen gaan ze. Maar die zoeken chauffeurs en ja, ook meerijders, vrijwilligers om het papier op te halen in deze kernen van Edam-Volendam. Dus meld je aan via Jaap Dibbes. Zijn e-mailadres staat overigens op onze kabelkrant. Dus dat heb ik nu even niet bij de hand. Ik ga er even achteraan wat zijn e-mailadres is. Dan later misschien bij Paul in het programma kunnen we dat even melden. Ja, dus ja, meld je aan als je vrijwilliger wilt worden. Ja, als je tijd over hebt. Want je blijft lekker actief dan. En ja, je bent ook met een goed doel bezig. En het is met een hele leuke ploeg vrijwilligers. Goed, muziek nu van Anne Murray.

0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: met Wante
1: en Easy Lover. Ja, weet je, voor de mensen die makkelijk verliefd worden en zo, hè?
2: Dat het easy gaat.
1: Nou ja, weet je, je hebt mensen die gewoon
2: snel heel verliefd zijn.
1: Ja, en heel snel verliefd worden.
2: Ja.
1: Die heb je.
2: Ja.
1: Dit is wel vaak problematisch, denk ik. Maar ja, weet je wel.
2: Ja.
1: Nou ja, vooral als je een relatie hebt natuurlijk. En je wordt snel verliefd op een ander.
2: Ja.
1: Kan wel een dingetje zijn, denk ik.
2: Kan het een dingetje zijn.
1: Ja, ja, toch. Hey, ja, ik ben weer eventjes terug. Natuurlijk, een weekje was ik er niet. Was ik even gewoon lekker erop uit. Even in de buurt.
2: Je zat in het Hellendoornse,
1: ja,
2: toch?
1: Hellendoornse, ja. Niet trouwens een park wat ik zou aanraden. Dat niet. Ook was het een landelpark. Maar het was niet echt.
2: Het viel een beetje tegen.
1: Ja, het viel een beetje tegen.
2: Echt,
1: ja, weet je, als jij gewoon midden in de vakantie het presteert om 2 dagen het café en het restaurant
2: alles
1: dicht te gooien.
2: Ja, terwijl dat is dan, niet, dat,
1: nee, dan verwacht je dat niet.
2: Dan willen ze geen geld verdienen.
1: Nee, en een snackbar die open gaat om 4:30 of zo.
2: Zo
1: in de middag,
2: laat.
1: Ja.
2: Okay.
1: Dus er valt geen ijsje ook te halen. Dan moet je van het park af.
2: Dat was een soort Bijbelbelt dan.
1: Nou, ik weet echt niet wat het was. Maar ik heb wel in ieder geval een goede klacht. In ieder geval,
2: ingediend?
1: Ja, ingediend. In ieder geval, je kan je recensie achterlaten.
2: Oké,
1: okay,
2: ja.
1: En ja, die was in ieder geval dit keer niet positief.
2: Nou.
1: Waarvan
2: ik vaker
1: wel positief ben. Maar,
2: je bent wel positief ingesteld, ben je.
1: Ja, nee, eens. Maar als je gewoon best wel een aardig bedrag neerlegt voor iets wat niet goed genoeg is, ja, dan mag je er iets van vinden.
2: Nee, zeker, zeker.
1: Toch?
2: En wat je vindt, mij houdt, hè?
1: Ja, nou ja, weet je, ik wil het ook wel eens weggeven, hoor. Hey, we gaan weer deze 2 uurtjes doen. Natuurlijk, Jaap is erbij, hè? Dus dat is altijd wel supergezellig. En trouwens, vorige week heb jij natuurlijk mijn programma in ieder geval overgenomen door een nurse, waargenomen.
2: Dat was ik, ja. Ja,
1: Weet je, het was een beetje een soort 1-2'tje tussen Vincent en jou, een beetje.
2: Ja.
1: Waar het niet helemaal duidelijk was wie het nou ging doen.
2: Uiteindelijk is het goed gekomen.
1: Dat bedoel ik dus. Ik ben er ook blij om.
2: Vincent had dat ook al flink eens overuren die week. Dus,
1: ja, dat dacht ik ook al, hè.
2: Ja,
1: ja, ja, weet je. Dat,
2: en inmiddels was je ook weer
1: dat
2: te horen. Dus,
1: ook nog.
2: Toen dacht ik, dan neem ik het wel over.
1: Ja, die man die verslijt bijna zijn vingers aan de schuiven, denk ik.
2: Hij vindt radio maken alleen maar leuker, hoor,
1: ja,
2: lijkt wel.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Nou ja, als je er lol in hebt, moet je het vooral doen, hè.
2: Zeker, en dan luistert het braaf, hè.
1: Dat ook, dat
2: dus,
1: ook.
2: Dus dan kunnen we gewoon helemaal mooi de Fisherman's Blues straks even draaien.
1: Nou, kunnen we dat even doen,
2: die,
1: ja,
2: wil hij op zijn begrafenis, hè.
1: Zijn begrafenis?
2: Ja, hij zegt...
1: Ja, maar hij gaat nog niet dood, hè.
2: Nee, nog niet.
1: Hij is
2: onsterfelijk. Hij is onsterfelijk.
1: Ja, ja. Hey,
2: ja, we kregen een verzoekje al binnen.
1: Oh ja, nu al?
2: Nu al, want voor een Marina Clinic, die luistert altijd braaf op de zaterdagochtend.
1: Ja.
2: Is Patricia Mooier daar aan het werk op het moment?
1: Ja.
2: En het toepasselijke Het werd zomer van Rob de Nijs.
1: Moeten we gelijk nu doen?
2: Ja, het is nu 9:45. Dus het is wel eens rond 9:45, hoor.
1: Wij zijn ook tegenwoordig van de verzoekjes op een bepaald tijdstip.
2: Dat lijkt erop.
1: Nou, oké, bij deze dan.
2: Het werd zomer,
1: ja. Oh ja, ik word al, hoor.

0: Het was een hele hitsalbum eigenlijk wat ze toen hadden uitgebracht. En was, ik kocht heel vaak singeltjes, maar ik dacht van deze band ga ik toch gewoon het album kopen, weet je wel, toen. In die tijd een cd'tje was dat toen, hè?
1: Ja, was en, ook, ik weet wel wat een cd'tje
0: nou,
1: was.
0: Nou bedoel ik, die stond op Spending My Time, dus er stonden echt alleen maar grote hits op.
1: Oh, op een album gewoon?
0: Ja, op één album. En okay. dat heb je al vaker.
1: Ja, dat was geen greatest hits.
0: Nee, het was dus niet een greatest hits, terwijl er echt wel voor mij 5 of 6 hitsingles vanaf kwamen.
1: Nou, dat doen we altijd denken aan Rumours van Fleetwood Mac. Dat ja, is ook zo'n album. Of Desire van Bob Dylan. Die kan je gewoon achter elkaar aanzetten.
0: Ja, of Guns N' Roses had je ook nog, hè?
1: Ja, ook nog.
0: Weet je,
1: ja, er zit altijd wel één nummertje dan tussen.
0: Nee, er zit altijd een nummer tussen waar je denkt van, nou, deze hoeft voor mij niet.
1: Maar er zijn een paar albums in de wereld. Nou, die kan je gewoon achter elkaar aanzetten.
0: Ja, die ook van Stamvast, hè? Hey. De blauwe CD.
1: Die blauwe CD van Stamvast.
0: Ja, dat staat ook wel goed.
1: Die doet het ook altijd goed.
0: Nou, ja, weet je, er stonden ook gewoon geweldige platen op. Dus ik bedoel, ja, weet je. Soms hoef je niet een greatest hits te kopen om gewoon al die hits bijna te krijgen.
1: Nee, dat is waar. Dat is,
0: wel leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, ja, dan mag dat eens, nog steeds natuurlijk ook gebeld worden door anderen. Want ja, deze
1: door
0: kwam
1: anderen?
0: Ja, deze kwam binnen door...
1: Oh ja, voor Patricia Moore was natuurlijk het werd zomer van Rob de Nijs.
0: Ja, ik hoop dat ze wel wat prettiger geboord hebben.
1: Ja, of ja, ze is mondhygiënist, hè?
0: Oh, dat is wat anders, ja.
1: Nee, voor mij boort ze dan niet.
0: Nee, dan boor je niet. Nou, nee. Je doet alleen voor mij een beetje... Nee, je doet niet boren. Maar wel schoonmaken, dat kan ook wel.
1: Polijsten en
0: ja, dat wel, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En je doet dan met zo'n schrapertje over de tanden heen.
1: Ja.
0: Nou, ik zit er wel eens.
1: Hè? Ja, je zit er ook wel eens. Ja. Ja, en dat, wel 2 keer per jaar, toch?
0: Nee, ik hoef maar 1 keer per jaar. Want okay. Ja, meer is niet nodig, zegt zij dan. Heel eerlijk. Okay. Eigenlijk is het natuurlijk heel slecht voor haar als verdienmodel. Ik zou zeggen, van je moet vaker heen gaan.
1: Ja, dat is wel goed van je...
0: Ja, dat doet ze goed, hoor. Maar nee, maar, ja, weet je, het is wel noodzakelijk. Want er gaat overal wel van die tandsteen tussen zitten.
1: Ja, dat gebeurt. Ja,
0: ja, ik heb dat in ieder geval wel mij dan. En dan wordt er in ieder geval opgelet natuurlijk door haar.
1: Ja.
0: En dan zegt ze, moet je misschien een nieuw tandenborsteltje op je ding doen? Weet je, want ik heb van die zo'n elektronisch ding.
1: Elektronische IO? Ja.
0: Nee, ik heb gewoon een normale.
1: Oh, mag geen merk te noemen, hoor. Maar
0: nee, maar ik heb die normale. Alleen, weet je, op een gegeven moment moet je die dingetjes, die opzetstukjes, moet je wel vernieuwen.
1: Ja, ik heb ze toevallig van de week gehaald.
0: Ja, ja. Want anders, maar tegenwoordig zit er ook zo'n edit op. En dan zie je zo'n soort, dat is dan blauw, aan de zijkant zit dat, op het borsteltje. En als dat blauwe eraf is, dan weet je namelijk dat die dan vervangen moet worden.
1: Handig, hè, tegenwoordig.
0: Dat is handig, dat is wel handig. Net als bier, hè, dat als je flesje leeg is, dan zie je dat, hè.
1: Ja, Paul. Ja.
0: Okay. Hey, straks natuurlijk krijgen we eventjes te horen natuurlijk Jack Muren die ons alles gaat bij...
1: over de FC, ja.
0: Bijpraten over de FC. Maar ze gaan voor mij niet dit weekend spelen ze niet, dacht ik. Hè?
1: Morgen, hè? 12:15.
0: Oh, wel morgen.
1: Ja. Zie je, ja, jij bent echt nog in je vakantiemodus,
0: hè? Ja, nee, ik zit nog steeds in mijn vakantiemodus.
1: Bizar,
0: dus,
1: ja. We moeten echt even de motor aansturen vandaag.
0: Ja, dat valt wel mee. Weet je wel, soms moet je inderdaad mij wel een setje geven.
1: Ja,
0: maar,
1: precies.
0: Nee, ik zit nog wel een beetje in de vakantiemodus. Dat klopt wel een klein beetje. Even door met een hele mooie plaat uit de jaren 90. Dat was 1990, om precies te zijn. En toen had je een Duitse groep.
1: The Scorpions.
0: En je hoort het wel een klein beetje hoe ze zingen. Het is niet helemaal het vloeiende Engels op zijn Duitse toon. Hier is Send Me

0: Jones en Send Me an Angel. Ja, dat heb je soms wel nodig, hè. Als je denkt van, nou, dit liep net even goed af. Maar dan heb je waarschijnlijk die engel op je schouder gehad, hè. Zo zeggen ze dat, hè, meestal, toch, Jack, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar als je een engeltje op je schouder hebt, dan loopt het goed af.
1: Dan gaat alles goed af.
0: Ja. Nou, bedoelde ik, hey, we gaan weer beginnen. Ben je klaar voor?
1: Ja, kom maar.
2: Alle in- en outs over de FC Volendam met Jack Buren.
0: Nou, Jack, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt niet het zonnetje meegenomen. Dat is een beetje jammer.
1: Ja, dat is jammer. Maar dat gaf hij ook op. Ook, hè?
0: Nee, eens hoor.
1: Vanavond geeft hij regen op.
0: En, ja. Waarschijnlijk wel.
1: Het schuift wel door trouwens, want het stond nou 11 uur vanavond.
0: Ja, ik ga nog eventjes doornemen met de luisteraars, maar we krijgen inderdaad wat iets minder weer gewoon.
1: Ja, het is niet anders. Ik bedoel, dat is Nederland, hè?
0: Ja, we kunnen lang en breed over praten natuurlijk. Maar aan de andere kant, het is ook wel echt nodig.
1: Voor het groen is het zeker nodig.
0: Ja, dat moet je ook tegen onze militaire apparaat even zeggen, tegen Defensie.
1: Ja.
0: Dat we dat nodig hebben.
1: Ja.
0: Nou, ik begrijp er helemaal niks van. Ik had ook een berichtje op mijn Facebook geplaatst erover, weet je wel.
1: Ja, dat ging ook niet.
0: Weet je, als je nou één keer brand hebt gehad, hè, je bent aan het schieten geweest, hè, je hebt brand gehad, hè.
1: Ja.
0: En dan denk je van, je moet er misschien even rekening mee houden.
1: Ja.
0: En dan gewoon rustig doorgaan. En dan nog twee branden veroorzaken.
1: Ja, dat was niet echt een voorbeeld.
0: Nee, dat zou ik dan denken van, daar kan je misschien iets aan doen. Misschien een protocol veranderen of zo.
1: Er stond best wel veel in de hands, hoor.
0: Nou, bedoel ik. Maar ze gingen gewoon doorschieten, hè. Het is gewoon, weet je, wat... brand.
1: Kijk nou eens.
0: Ja, kijk nou eens. Weer een brandje, ja.
1: Ja.
0: Hey, vriend, we gaan morgen natuurlijk spelen.
1: Ja.
0: Ja, ik had het even niet meer scherp staan. Jaap had helemaal gelijk. Ik zit nog steeds in die vakantiemodus. Dat heb je als je een beetje weg bent geweest.
1: Waar ben je geweest dan?
0: In Hellendoorn.
1: Oké.
0: Ja, erg lekker weer gehad natuurlijk, hè. Maar jullie hebben hier ook natuurlijk een week met zon gehad.
1: Ja.
0: Maar ja, ik ook. En weet je, dan ben je gewoon helemaal... Ja, ik kan zeggen, helemaal weer tot jezelf gekomen. Helemaal zen. En dan vergeet je ook de rest van de buitenwereld.
1: Ja. Ja, dat zou niet moeten eigenlijk.
0: Nou ja, weet je, het is af en toe
1: je mag
0: lekker,
1: het best, hoor. Je mag het best wel even in de gaten houden wat er speelt, toch?
0: Nee, ik heb wel die brandjes meegekregen, dat wel. Dus dat ging er wel
1: maar
0: goed.
1: Maar dan moet voetballen dit weekend.
0: Nee, maar we gaan... En die puntjes, dat weet ik natuurlijk wel. Ja, die zijn natuurlijk wel immens belangrijk.
1: Ja, het is nu een cruciale fase.
0: Ja.
1: En Heerenveen, die kan ook nog de play-offs halen. Dus ja, morgen is het... eigenlijk als je wint, ja, dan sta je natuurlijk weer even zekerder.
0: Ja.
1: Alhoewel je ook afhankelijk bent van die andere ploegen natuurlijk. Die onder je
0: staan. Natuurlijk.
1: Kijk, Heracles is er al uit.
0: Ja.
1: NAC, ja, dat zie ik ook niet zo erg zitten. Dat die ook
0: blijven. Ook niet.
1: Dus die gaan er ook al uit. Dus het gaat eigenlijk om de derde van onderen.
0: Ja.
1: Telstar moet vanavond uit in Nijmegen tegen NEC.
0: Ja.
1: Dus dat ligt ook niet klaar.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Maar ja, je weet wat. NEC kan natuurlijk ook nog tweede worden.
0: Ja.
1: Dus ja. Je moet
0: gewoon die puntjes pakken, heel simpel.
1: Ja, maar dat is makkelijker gezegd
0: dan
1: gedaan.
0: Nee, dat is eens.
1: Want Heerenveen is toch wel een leuke ploeg, hoor.
0: Dat is zeker een leuke ploeg. Daar moet je niet even te licht over nadenken.
1: Dus het ligt niet klaar.
0: Nee, ja,
1: maar het is wel spannend.
0: Nee, maar dat is het ook wel. En zijn alle spelers een beetje fit, zoals jij het ziet?
1: Ja. Voor zover ik heb gezien wel. Dave Kwakman, die loopt ook weer rond op het trainingsveld.
0: Okay.
1: Die... Ja, ik sprak hem gisteren even en hij moet alleen nog even oefenen met schieten. Dus, maar voor de rest gaat het gewoon heel
0: Zit
1: goed.
0: Hij bij Defensie dan, weet je
1: toch? Nee, met de bal schieten. Ja. Maar goed, dat is alleen maar mooi, toch?
0: Ja, dat is alleen maar mooi.
1: Misschien dat hij de laatste wedstrijd mee kan pakken.
0: Ja, dat zal wel lekker zijn, toch?
1: Ja, voor hem natuurlijk zeker ook, omdat hij weer terug moet naar AZ, weet je. Dus ja, dat is alleen maar goed. En voor de rest is iedereen fit.
0: Nou, dat is wel fijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zal het daar niet aan moeten liggen.
1: Nee, daar ligt het niet aan. Maar ja, ik denk dat ze bij Heerenveen ook allemaal fit zijn. Dus
0: het wordt
1: gewoon spannend.
0: En hebben ze nog geluisterd naar onze suggestie dat ze eerst gewoon een helftje op een B-veld zou moeten gaan spelen? Dat ze dan een beetje op dreef zijn?
1: Nou ja, vorige week ging het wel even beter.
0: Ja, maar ze hebben dat toen gedaan, hè? Zei jij.
1: Ja, ze hebben toch geluisterd. Ze staan op het veld, hoor. Dus ik weet niet of ze oortjes in hebben op zaterdagmorgen.
0: Misschien wel.
1: Maar goed, vorige week ging het natuurlijk heel goed.
0: Ja, dat ging lekker, man.
1: Ja. Ja.
0: Dat ging lekker.
1: Ja, absoluut.
0: En weer weergeloos, hè. Eén minuutje erin, nog niet eens een minuutje erin en plop.
1: Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Robert heeft de gave dat hij altijd op de goede plek staat.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik heb wel zo, weet je, ik dacht eigenlijk, er zal een hoop geluk bij zitten. Maar dat is gewoon niet zo.
1: Nee, dat is geen geluk.
0: Hij weet gewoon waar hij moet staan.
1: Ja, hij heeft zoveel ervaring nu.
0: Ja.
1: En hij is zo gedreven om Volendam in de Eredivisie te behouden. Ook, ja, dat zegt hij dan zelf, voor het dorp en voor de club.
0: En ook voor zichzelf natuurlijk. Hij wil het op een mooie manier afsluiten.
1: Hij wil het op een mooie manier afsluiten. En dat is, ja, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn, weet je. Ja. Dat als Volendam erin blijft. En ja, dat is wel een kroon op zijn werk.
0: Maar zou je niet gewoon af en toe het volgende seizoen nog een klein een beetje af en toe even willen invallen? Even een klein dingetje willen
1: Robert
0: doen? Even een minuutje erin.
1: Ja,
0: met van het kaltje, weet je.
1: Nee, maar hij wordt over twee weken. Snap ik ook wel. Over twee weken wordt hij 37. En deze spanning ken hij ook niet meer aan. Weet je, het is zo spannend nu. Ja. En hij heeft het hele dorp op zijn schouder.
0: Ja, dat is ook zo.
1: En dat is natuurlijk niet goed te praten. Maar zo zit hij nou eenmaal in elkaar. En dat is gewoon... dat is natuurlijk
0: top. Dat ziet hem ook wel.
1: Ja, wel. Zeker weten.
0: Moeilijk. Ja, weet je, dat is... Ja, weet je. Ik snap hem volledig. Hij wil het gewoon op een mooie manier afsluiten. Dit is inderdaad, als hij het op deze manier kan doen. Hè, handhaving in de Eredivisie.
1: Ja, dat zou mooi
0: zijn. Dat zal toch fantastisch zijn natuurlijk.
1: En als hij hierheen komt, dan... maakt hij hem meestal wel.
0: Ja, weet je, ik zou hem gewoon wel morgen even inzetten.
1: Ja, maar dat gaat hij wel doen, hè?
0: Wel toch?
1: Ja.
0: Even kijken of hij misschien nog sneller kan. Ja. Of je dat record kan verbreken, weet je wel.
1: Maar weet je voor hem is natuurlijk ook die druk wel hoog. Want ze verwachten dan elke keer dat hij dan maar even scoort. Maar zo makkelijk ligt dat natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Want als je zag vorige week ook dat doelpunt. Ja, dat was gewoon geniaal.
0: Dat was geniaal.
1: Want hoe hij die bal nog maakt. Ja, dat is met een keeper van 2,50 meter in doel.
0: Ja, dat gaat in ieder geval ons nooit in 100 jaar lukken.
1: Nee, en hij heeft best wel mooie doelpunten gemaakt.
0: Ja, zeker. Ja, hij kan terugkijken, als hij natuurlijk aan het eind van het seizoen gaat stoppen. Hè, dan kan hij gewoon terugkijken op een waanzinnige carrière.
1: Ja, vorige week is hij nog... absoluut, Paul, daar heb je gelijk in. Vorige week is hij nog op uitnodiging in Leeuwarden geweest.
0: Okay.
1: Bij Cambuur.
0: Ja.
1: Met zijn vader en zijn schoonvader en zijn vrouw natuurlijk mee. En... toen hebben ze allemaal een woordje gedaan op de scoreborden bij Cambuur voor Henk de Jong. Want dat was zijn laatste wedstrijd.
0: Okay.
1: Die wordt assistenttrainer van Johan Plat bij Cambuur. En op het moment dat Robert in beeld kwam, toen ging dat hele stadion.
0: Mooi.
1: Dat is prachtig. Dat is echt geweldig.
0: Ja, hij wordt overal wel gedragen.
1: Dat mijn broer Peter die zei ook. Hij zei, ik had kippenvel overal.
0: Mooi dat, hè?
1: Ja, dat is gewoon prachtig.
0: Ja, dat is fantastisch om te zien.
1: Ze kregen een rondleiding van Henk de Jong door het nieuwe stadion heen. En, daar wordt hij gewoon op handen gedragen. Want daar is hij drie keer achter elkaar topscorer geweest. Hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Dus hij heeft daar ook zijn sporen nagelaten.
1: Ja, al met al een hele mooie carrière. En hij heeft er gewoon alles uitgehaald.
0: Helemaal goed. Hey, morgen, hoe laat begint het?
1: Kwart over twaalf.
0: We gaan er naar kijken. Jack, dank je wel weer.
1: Dank je.
0: Tot volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Oké, hoi.

0: bij Trumpie.
1: Ja, dat was het Britse koningspaar, hè? Was daar afgelopen week.
0: Ja, en ging het een beetje goed?
1: Want nou, ik heb niet alles meegekregen, nee. Maar ik zag wel op een gegeven moment beelden via nu.nl.
0: Ja?
1: Zo van, ja, je bent de beste koning, zei Trump. Maar ja, dat heeft hij geleerd van onze Rutte natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Die Rutte, joh, die kan
1: het heel
0: goed.
1: Slijmen, ja.
0: Ja, die is daar verschrikkelijk goed in. Maar hij is wel een beetje, hij heeft een beetje ruzie met Duitsland, hè?
1: Ik zou zeggen, je moet even straks aan Ed vragen wat allemaal precies...
0: Ja, ja. We gaan niet goed met de Duitsers, nou, dat gaan we straks aan Ed vragen.
1: Het heeft altijd een popcorn moment elke week.
0: Zeker. Hey, zullen wij anders even het weerbericht van vandaag even gaan doen?
1: Ja, dat is wel handig.
0: Gedaan natuurlijk nog.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Nou, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in Zeeland valt vanmorgen een bui.
1: Ja.
0: Oh, dat is... Hier gelukkig niet, hè? Wij zitten niet in het Zeelandse.
1: Hij gaf wel een buitje aan om 10:00, maar ik weet niet of dat het geval is.
0: Geen idee. Ik heb het niet gezien.
1: We hebben in ieder geval 2 weken mooi weer gehad.
0: Nee, dat bedoelde ik. Nou,
1: ruim 2 weken.
0: Het is ook wel een beetje goed om een beetje die regen te krijgen.
1: Ja, precies.
0: Zeg het niet snel, maar...
1: Voor het groen, hè?
0: Voor het groen, hè?
1: Ja.
0: Dat vanmiddag 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Dat is een beetje benauwd, denk ik.
1: Ja, drukkend.
0: Ja, druk

0: eens een rukwindje van 70 km per uur.
1: Ja, code geel.
0: Ja, code geel. En ook inderdaad nog, hè, want bij die windstoten en de hagel heb je ook natuurlijk nog regen. En die kan er ook in ieder geval vallen. En heel veel ook in korte tijd. Nou ja, op zich is dat wel fijn voor het water dan. Alleen ik heb begrepen voor de tuin dat het beter is als het rustig valt.
1: Miezert.
0: Ja, dat is veel beter.
1: Ja. Nou, neem het alles goed op, hè?
0: Ja. Nee, dit is gewoon beter. Ja, ja. Dit is gewoon aangetoond ook. Het is een beetje ook zo'n druppelsysteem heb je ook, hè? Voor tuinen.
1: Ja.
0: Die druppelt het. Dat is beter dan één keer die gieten eroverheen.
1: Ja,
0: gieten.
1: Precies. Ja.
0: Hey, morgen overeerst de bewolking. Voor zon is er dan weinig ruimte. In de ochtend valt in het westen wat regen. En in de middag regent ook elders regelmatig. Geen mooie dag, denk ik, jongens. Nee, en gaan we al kijken naar de neerslagkans. Ja, morgen 85%, jongens. Dat is niet echt fijn. Althans wel voor het tuintje, maar niet voor ons. Maar ja, het is gewoon misschien... misschien moet je je matras uittesten. Dat je langer kan blijven liggen. Ja, ja, zoiets, hè.
1: Dat is voor jou, matrassentester.
0: Jazeker. Ja. als daar het beroep van kan worden gemaakt, dan doe ik dat. Ja. Nee, dan kunnen ze mij bellen. Absoluut. Ja, ze hebben natuurlijk wel... Dat zie je wel eens in de wereld, hè. En dan heb je van die... Er worden wel uitgelicht, hè, van die speciale jobjes, weet je wel. Die dan, ook mensen die dan voor een half jaar op een eiland moesten wonen, weet je. Om te kijken dan puur van of wat je daar mist en zo,
1: ja,
0: weet je.
1: Ja. Ja, ja.
0: En daar kreeg je gewoon betaald voor.
1: Ja, bizar,
0: en dat zijn wel leuke dingetjes allemaal.
1: Ja.
0: Hey, trouwens, maandag is een drogere dag met 5% kans op neerslag. Nou, dinsdag is ook nog aardig goed, maar woensdag en donderdag... althans, woensdag is met 55% kans op die neerslag toch wel een iets druilige dag, denk ik. Maar ja, we gaan wel weer een beetje terug naar iets wisselvallige weer. En dat is misschien ook inderdaad wel een beetje goed. Hè? Want alleen maar droogte is natuurlijk niet goed. Nou, om toch een klein beetje toch die zomergoden te gaan verzoeken.
1: Een zomersplaatje.
0: Een zomersplaatje.
1: Oh, lekker hoor.
0: Ja, dit is wel lekker zomers natuurlijk. En ook nog leuk om naar te kijken als man zijn, hè?
1: Tuurlijk.
0: Dacht ik zo.
1: We hebben het op clippen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ook nog eens.
0: Ook nog eens, dus je kan het zelf beoordelen.

0: Ja, Mr. Sexo Beat Alexandra Stan natuurlijk. Ja, ik was een beetje te laat. Ik zat even met Jaap te helpen met zijn laptopje. Ja, Jaap, en dan weet je wel als natuurlijk wat je ook nog radiomaker bent. Hè?
1: Ja, volgens mij was dit uit 2011, dit liedje.
0: Dat klopt helemaal goed.
1: Klopt ook nog.
0: Ja, ja, wat goed. Je gaat door tot de
1: ijskast. Voor de wasmachine, ja.
0: Nou ja, wasmachine. Heb je nodig?
1: Nou, trouwens, nee, ik heb nog, hoor.
0: Over wasmachine gesproken, dat was wel grappig.
1: Dat was wel grappig.
0: Nou ja, weet je, ik heb een losse wasmachine en droger. Ja. En op het huisje waar we zaten, had je zo'n ding in één.
1: Zo'n combi.
0: Zo'n combi.
1: Ja, die heb ik ook.
0: Ja, ja, dat is op zich wel handig. Alleen, één ding snapte ik niet. Dan heb je dat droger gehad.
1: Ja.
0: En dan blijft natuurlijk dat spul blijft erin zitten.
1: Dat spul blijft erin.
0: Nou ja, de stof. Wat je een droog hebt, dan moet je het filteren.
1: Oh, ja.
0: Maar in zo'n wasmachine zit geen filter.
1: Nee.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is een goeie. Ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Ik heb er zitten...
1: Ik haal alles op tijd eruit.
0: Ja, maar ik heb erover na zitten denken. En ik denk van, ja, weet je, we gaan.
1: Ja, het werkt al 10 jaar goed, dus...
0: Nee, ja. Eens. Alleen mijn vrouw ging daarna dus ook het wasje weer doen. En allemaal stof zat eraan.
1: Ja, je moet er wel uit de rand moet je het af en toe halen. Ja, wel, dat klopt. Dat is wel een dingetje.
0: Ja, dat is toch wel... Ik vond het wel bijzonder. Wat ze nou deden is in ieder geval dat ze gewoon een spoeldraadje ging doen of zo. Met water. En dan was het ook weg. Maar ja, het is wel een apart ding. Maar weet je, wel grappig.
1: Ja.
0: Weet je, dat
1: kwam... Dat was grappig.
0: Dat was even grappig natuurlijk. Hoe kwam hierop? Geen idee.
1: Ik ging door voor de wasmachine.
0: Jij ging door voor de wasmachine.
1: Ik had het jaartal had ik goed.
0: Ja, maar jij ging dus niet door tot de wasmachine.
1: Mijn geheugen is ook een beetje aangetast naar deze vakantie,
0: dat is
1: denk
0: zeker.
1: Ik.
0: Maar jij, jij ging niet door voor de wasmachine, maar voor de combi.
1: Voor de combi, ja.
0: Jij ging door voor de combi, oké. Okay. Nee, oké, okay, ja, weet je, ach. Soms dan heb je van die dingen, van die momenten dat je misschien iets minder scherm bent, hè.
1: Ja, dat kan
0: gebeuren. Dat kan ook allemaal natuurlijk, hè. Hey, deze was ook even leuk. Robert Palmer, die ooit een samenwerking hebt gedaan met Jubi 40.
1: Ah.
0: Ja. Leuk. En dan kwam dit uit voort.
1: Ja, lekker zo.

0: Oh, dat klinkt altijd wel spannend, jongens, dit.
1: Ja, dat klinkt wel spannend.
0: Ja, ja, nee, nou, ja
1: het is immers weekend, hè?
0: Nee, nee, ja. Met weekend en dan mag natuurlijk meer dan normaal dat door de week mag, hè?
1: Ja, dat is,
0: dat is het. Dat is het.
1: Er mag meer.
0: Nou, dat is natuurlijk wel zo. In het weekend mag je natuurlijk iets meer, hè? Ja, weet je, nou, kinderen mogen later opblijven.
1: We hebben iets meer tijd dan.
0: Je hebt iets meer tijd, weet je. Je kan gewoon meer de boel laten.
1: En tijd is spaarzamer, hè? Ja,
0: ja, dat bedoel ik ook. Hey, vriend, we gaan weer even op naar de reclames en het nieuws.
1: Ja, het gaat razendsnel vanochtend.
0: Man, dat is echt niet normaal natuurlijk, hè. En dat is natuurlijk alleen maar goed, hè, als het snel gaat. Want dat betekent gewoon dat je een lekker leven hebt.
1: Het is gewoon vaak. Alweer mei, hè. 2 mei alweer.
0: Ja, het gaat zo, jongen, het gaat zo verschrikkelijk hard.
1: Ja.
0: Ja, dit is niet normaal. De dagen vliegen voorbij en de hemelvaartsdag begint weer aan te komen, hè.
1: Ja, dat is over 2 weken.
0: Ja, dan sta ik weer op het Bospark.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ga ik weer doen. Ja,
1: dus nee, Lof Radio is aanwezig.
0: Ja, dat is toch een traditie die ik in ere wil houden.
1: Ja,
0: en ik doe er alles aan om het te doen. Dus dat gaat weer gebeuren.
1: Met onze Martin weer?
0: Met onze Martin.
1: Oh, ja, wat goed.
0: Ja. Ja, jou en mijn Martin, hè?
1: Ja, ja, precies. Ja, het is, ja onze Martin.
0: Ja, ja, ja, ja, heel goed. Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet of je altijd graag gedeeld wil worden, maar...
1: Bij deze is dat gedaan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: hoor. Die werden toen geacht om een plaat te gaan schrijven. En ze hadden eigenlijk bijna geen inspiratie toen. Maar op een gegeven moment kwam dit riedeltje een beetje naar voren. En de rest is geschiedenis. En dit was natuurlijk een mega grote hit voor deze band. En daarvoor natuurlijk de allernieuwste van, jawel, Simon Keijzer natuurlijk. Die er ook weer een beetje heeft uitgebracht.
1: Wakker worden met Wanten.
0: En die heette Ik heb gedanst. Ja, nog nooit eerder releasede Simon zoveel songs achter elkaar. Wat weergeeft in welke creatieve flow hij op dit moment verkeert. Nou, inderdaad, dat kan je wel een beetje toch wel benadrukken. Want hij is gewoon lekker bezig. Hij is gewoon veel Nederlandstalige hitjes aan het maken. En dat doet hij goed. Ja, en dit is ook een heerlijke, lekkere zomerse plaat. Ja, ik hou er wel van. Hey, trouwens, welkom weer terug bij het tweede uurtje natuurlijk van deze radio show, waarin jij natuurlijk ook je bijdrage nog kan leveren. En die bijdrage die kan je doen door ons gewoon eigenlijk te WhatsAppen. Dat is de meest makkelijke manier om een verzoekplaat aan te vragen. Dat kan je doen via 0299369916. Noteer dat nummer gewoon in je telefoontje en koppel die aan je WhatsApp. En dan inderdaad zie je ons verschijnen. Nou, dan kan je gewoon een verzoekplaat dus aanvragen. En dat gaan we natuurlijk uiteraard dan ook gewoon draaien natuurlijk. Hè? Althans, we gaan onze uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen. Straks trouwens nog Ed Guit, die komt er even langs. En voor de rest natuurlijk alles wat komen gaat in deze uitzending. Want we gaan natuurlijk ook nog even wat lokale dingetjes even toch wel behandelen. Wat er allemaal gebeurd is, hè? De Julianenweg natuurlijk, die nu alweer een stukje weer open ligt. En wat misschien wel toch wel een gevolg gaat krijgen voor ons allemaal. Maar dat in ieder geval straks even verder natuurlijk allemaal in deze uitzending. Maar ook natuurlijk ruimte voor muziek. Ja, en

0: Jawel, Shakira natuurlijk met haar nieuwe plaat. Hè? Deze zoo, wat wel een beetje lijkt natuurlijk op haar...
1: Waka waka.
0: Waka waka. Maar ik vind het wel... hij doet het goed. Ja. Je hoort hem ook overal voorbij komen.
1: Dat in de hoge regionen van de top 40, toch?
0: Ja, maar dan doe je het toch gewoon lekker.
1: Ja, dan doe je het lekker.
0: Jill en Shakira.
1: Ze is nog een keer geweest eten bij Spier de Bokkum, hè?
0: Ga weg.
1: Ja,
0: Shakira?
1: Shakira is hier geweest.
0: Nee.
1: Ja, echt.
0: Wat moest ze hier doen dan?
1: Ja, en ik denk van de paling wat nuttiger.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je weet zeker dat Shakira was?
1: Ja, die is hier echt geweest. 100% zeker.
0: Oké, leuk natuurlijk. Ja, weet je.
1: Net als Bono van U2.
0: Ja.
1: Ook een keer op Volendam geweest. Ja.
0: Ja, die had ik wel eens van gehoord natuurlijk. Ja. En ook, hè, dat werd natuurlijk ook verteld. Dat was ook wel grappig. Nico Pinkheim vertelde dat. Dat ook... wie zei die nou weer? Oh ja, André Rieu. Dat die een keer in de Joost heb gestaan. Of in de PX.
1: Serieus?
0: Ja, serieus.
1: Oh, dat had ik geweten.
0: Nee, dat vertelde hij. Hij zegt, we hadden het erover. Want hij was met die havenfeesten. Was hier, die legendarische vrijdag. Toen Nick eigenlijk voor het eerst natuurlijk opera een beetje deed. En allerlei andere artiesten. Martine Bond en Jan Dulles.
1: Yeah.
0: En daar had ik met hem over. Ik zeg, ik ga ook binnenkort naar André Rieu. Weet je wel. Althans, we hebben geboekt en zo. Ja, wist je nog dat André Rieu ook wel eens een keer in Volendam was? Volendam? Ik zeg, op bezoek bedoel je? Nee, jij hebt een keer opgetreden hier.
1: Nooit geweten.
0: Nee, dat vertelde Nico, dus wel een leuk verhaal eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, en zo zijn natuurlijk wel...
1: Twee keer zelfs.
0: Twee keer zelfs.
1: En Melanie Safka, hè? Ook een keer.
0: Melanie Safka?
1: Ja, van Brand New Key.
0: Oh, die?
1: Ja.
0: Melanie, hey, die Safka?
1: De echte naam is Melanie Safka. Ja.
0: Dus ik echt niet, die kennen haar inderdaad wel als Melanie natuurlijk en Brand New Key en de andere grote.
1: Die heeft ook een keer in Volendam opgetreden.
0: Ja. Maar André Rieu wist ik dus niet, jongens. Ze zitten namelijk op de bank. We hebben de drie reserve-dj's misschien. Ik weet niet wat ze zijn. Nee, maar ik bedoel... nee, dat wist ik echt niet. André Rieu dus. Gewoon twee keer. Ja, maar wel. Hè?
2: In de kerk
0: hoor ik even.
1: In de kerk.
0: Nou, dat heeft hij ook nog even gedaan.
1: Ja.
0: Maar dat was wel goed. In ieder geval uit de tijd dat hij gewoon veel minder bekend was, uiteraard. Want daarna ging het pas echt wel in een vogelvlucht voor de. Ja, de beste man ging toen als een raket natuurlijk. En dat is natuurlijk alleen maar.
1: Waar moet je heen naar het Vrijthof?
0: Ja.
1: Oké, leuk.
0: Ja, we gaan even die kant op. We hebben een arrangementje geregeld en zo. En,
1: lekker man.
0: Ja, man, heerlijk ook weer.
1: Ja,
0: moet ik ook weer ergens nog een vakantiedag boeken, denk ik of zo?
1: Nee, toch?
0: Jawel.
1: Nee, toch?
0: Jawel. Nou ja, het komt allemaal goed.

0: Wel bekend, denk ik.
1: Ik kan het eigenlijk niet meer aanhoren, dat liedje, nee.
0: Oh, jij zet hem echt uit als je hem hoort?
1: Nou, ik hoor hem van de week nog op de LFJ ook.
0: Echt? Ja, weet je, het was natuurlijk wel een grote hit.
1: Zeker, zeker.
0: En dat moeten we natuurlijk niet, dan hoor je wel eens... Ja, hitjes voorbij komen natuurlijk. En dan heb je misschien te vaak gehoord.
1: Dat, ja, dat precies. Dat gebeurt wel eens. Maar goed, ja, dat gebeurt wel eens. Niks ten nadele van Guus natuurlijk, hè?
0: Nee. Trouwens ook nog even wel handig om te vertellen natuurlijk. Want heel veel mensen zijn toch een beetje in de fout gegaan, hè? Met de burgemeester van Maastraat.
1: Oh ja, die eenrichtingsverkeer.
0: Die eenrichtingsverkeer. Er zijn heel veel mensen die zijn toch wel beboet. Voor het feit natuurlijk dat ze gewoon rustig met een autootje tjokkie even die straat inreden.
1: Maar misschien hadden ze nog even kunnen wachten totdat het Julianenweg klaar had geweest. Ja. Had misschien even handiger geweest.
0: Ja, nou ja, weet je hoe je het went of keert. Dus ik heb namelijk de eerste dag, hè, reed ik er ook gewoon in.
1: Ja.
0: En toen had ik het niet in de gaten. Maar weet je, ze hebben er wel gewoon twee weken mee gewacht, hoor.
1: Je bent er ook zomaar aan gewend.
0: Ja, je bent eraan gewend.
1: Ja. Alleen op een gegeven moment, die rotonde is nu klaar. Bij
0: die rotonde is klaar nu. Ja. Nu kan het gewoon eigenlijk. Nu kan je gewoon wel... En ik snap het ook wel een klein beetje. Alleen ja, weet je, als je na twee weken nog steeds erin rijdt... dan weet je ook gerust wel dat je gewoon dit niet mag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wel een dure boete was het.
1: Voor jou?
0: Nee, voor mij niet.
1: Voor degene die hem had.
0: Ja, voor degene die hem krijgt. Ja, weet je, je kan alleen maar jezelf voor je kop slaan. Dat je erin gereden bent natuurlijk, want dat moet je gewoon niet doen. En ik had het wel aan het begin, hoor. Ik reed even in, maar toen stonden er nog geen borden. Althans, niet zoveel borden. Ja, en toen, dan is het inderdaad, een mens is een gewenningsdier.
1: Ja.
0: Die is dat gewend en hoppakee, ik was er
1: zonder te kijken.
0: Ja, toen zei ik wel tegen mijn zoontje, volgens mij mogen we hier niet in. Maar ja, weet je, maar na twee weken wordt er gewoon dus boetes uitgeschreven. En dat snap ik. Ja, weet je, ergens moet je wel een grens trekken.
1: Maar ja, als het zo is, is het zo.
0: Ja, het is wel, we zijn natuurlijk nog steeds bezig met de Julianenweg.
1: Ja.
0: En die wordt natuurlijk overal aangepast. En dat moet wel gebeuren. En dan kan je natuurlijk alles gewoon laten zoals het is. Maar dan krijg je wel van die verkeersinfarcten.
1: Ja, maar dan moet je wel flink omrijden, hoor.
0: Ja, je moet wel flink omrijden. Nee, het is niet fijn, hè?
1: Nee.
0: Net als die N247, die ook weer een keertje neer gaat. Ook niet fijn.
1: Nee.
0: Maar we moeten denk ik even met z'n allen toch wel door de zure appel heen bijten. En dan straks, hè, over een jaartje, dan kunnen we zeggen... Oh, wat is een mooie weg.
1: Wat rijdt dat lekker, hè?
0: Wat rijdt dat lekker in het nieuwe asfalt, hè? Zo moet je maar een klein beetje gaan bedenken. Even een nieuwe plaat van Neil Horn.
1: Nile, ja. Dinner Party.
0: Nile
1: Horn.
0: Nile, het is van de Jewel of the Nile.
1: Met Dinner Party. Okay. Leuke plaat.
0: Nee, die doe ik niet.
1: Oh, dat is weer een nieuwe.
0: Een nieuwe plaat,
1: ja. Blijf maar doorgaan.
0: Ja, jij weet toch dat wij hier alleen maar de gloednieuwste platen draaien? Hè? In deze geweldige ochtendshow. Dat weet jij toch?
1: Geweldige ochtendshow.
0: Ja, ik wil niet zeggen de beste. Dat mag niet.
1: Nee, dat is op zondagochtend.
0: Dat is op zondagochtend. Ja. Little More Time heet die.
1: Yes.

0: What's the name of the game? Dat is natuurlijk wel eens de vraag, hè? Als je natuurlijk geliefdes hebt en er wordt een raar spelletje gespeeld.
1: Ja, het gaat natuurlijk echt over het liefdesleven toen.
0: Ja, dit was niet de leuke tijd die ze toen met elkaar beleefd hebben.
1: Nee, autobiografisch is het echt, hè?
0: Absoluut. Ja. En net als The Winner Takes It All. Ja, dat is ook zo'n...
1: One of Us.
0: Ja, One of Us. Ja, dat was een beetje de tijd dat ze inderdaad al die...
1: Die laatste periode was dat.
0: Ja, toen het uit elkaar viel, hè?
1: Ja.
0: Maar, weet je,
1: dus
0: je
1: uit
0: wel
1: elkaar
0: weer,
1: waren.
0: Ja, uit elkaar waren inderdaad. Ja, toen het inderdaad...
1: En daarna was het echt over. Ja.
0: Daarna was het echt over. Maar je kan wel zien dat door die breuken, weet je wel, door liefdesleed...
1: Ja, daar kwamen heel veel goede nummers uit vandaan.
0: Ja.
1: Dus zag je ook bij Rumours, waar we het net al over hadden van Fleetwood Mac natuurlijk. Bekend verhaal, ja.
0: Ja, weet je, dat is... ik heb ook begrepen dat Adele er ook heel veel inspiratie uit vandaan haalt.
1: Ja, op 19, op 20, op 21.
0: Ja, maar dat is wel... Nee, ja, inderdaad.
1: Volgens mij waren haar ex-vriend daar een hoop geld van zien toen, hè?
0: Ja,
1: dat gaat eigenlijk over mij en de inspiratie die bij mij vandaan.
0: Ja, leuk allemaal, weet je. Maar ja. Maar ja, hij, trouwens, Sean Steur, weet je wel, was afgelopen zomer trouwens heel dichtbij een tijdelijke overstap naar FC Volendam.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat staat hier. Is net gewoon gepubliceerd. Ja. Het was uiteindelijk Louis van Gaal, de adviseur van de Raad van Commissarissen, die daar een stokje voor stak.
1: Oké. Okay,
0: ja, die zei van...
1: Die wilde 18-jarige middenvelder gewoon bij Ajax houden.
0: Ja, dat is eigenlijk, wel zonde natuurlijk, hè. Maar ja, weet je, de foto's waren ook al gemaakt. Werd er al in ieder geval ook in het berichtje gemaakt en geschreven. Toen konden die foto's verscheurd worden. Want hij kwam dus niet naar Volendam toe.
1: Oké.
0: Okay. Ja, wel jammer eigenlijk.
1: Ja, zeg nooit nooit, hè?
0: Nee, zeg nooit nooit natuurlijk, hè. En ik denk wel dat een...
1: Maar voor zijn carrière is het misschien beter.
0: Nee, natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat een Volendam wel graag altijd ergens toch wel wil eindigen bij het FC Volendam.
1: Nou, dat kan altijd nog dan.
0: Ja, dat kan altijd. Ja, weet je. Maar
1: hij is 18.
0: Dat is zo, hij is nog jong. Ja. Hij kan nog even voetballen natuurlijk. Ja. Maar wel even leuk leuk weetje.
1: Ja, weet je wel.
0: Weet ik niet, weet je. Ja, weet je wel. Hey, nou we toch over natuurlijk een liefdesleed hadden gehad, hè. Heb je natuurlijk ook te maken met de ene kant en de andere kant. En de vrouw zingt dan vaak over de man, hè.

0: Dat je als opeens jouw man of je vrouw weg is, hè? Maar waar de hell is mijn husband?
1: Waar de hell is hij?
0: Ja, weet je, dat is natuurlijk niet fijn natuurlijk om dan te merken dat er
1: zij is ook van het niets heel grote al.
0: Ja. Ja! Voor mij, ik had het nooit gehoord van Ray. En ik vond
1: ze had al een samenwerking met Mark Ronson 2 jaar terug.
0: Echt?
1: Ja, Suzanne heette dat nummer. Of vorig jaar.
0: Geen grote hit zeker dan?
1: Ja, aardig. Maar nu is het echt
0: Sky high. Booming.
1: Booming business.
0: Ja, en jouw nichtje is er fan van, hè?
1: Ja, die is ook erin. En volgens mij is ze aan het luisteren ook. Dus, ik weet niet zeker, maar vaak hebben ze maand staan op zaterdagochtend. Dus,
0: leuk man. Ja, het is heerlijke muziek ook.
1: Ja.
0: Ja, weet je, het is gewoon goed. Het is lekker. Hé, we hebben iemand die in een vakantieland zit.
1: Ik denk het. Ik weet even niet meer waar hij naartoe ging, maar... Hij had iets, dat schoot me net te binnen, maar Ed is er dus niet vanochtend.
0: Nee, en hebben we nog iemand die er ook niet is?
1: De slager, die zit op de Schelling of Vlieland.
0: En een Johan.
1: Johan, ja, die zit in het Spaanse.
0: Dan zit hij in het Spaanse?
1: Ja, in Sevilla.
0: In Sevilla?
1: En laten wij daar nou net een bekende plaat bij hebben. Ja!
0: Er is een hoop mensen weg, allemaal.
1: Want dit zijn de...
0: Pies en Ed. Dat is speciaal voor Johan. Johan, vriend, hier komt hij, hoor.

0: Dus voor Johan die daar zit blijkbaar, hè?
1: Ja, in Sevilla.
0: In Sevilla, nee, maar dit is wel lekker daar, hè? Ik ben nooit geweest trouwens.
1: Ik ben er ook nog nooit geweest, maar het staat toch wel op mijn bucketlist.
0: Nou.
1: Om er toch nog een keer naartoe te gaan.
0: Dan moeten we dat gewoon eigenlijk... Weet je wel, op je bucketlist staat, moet je eigenlijk gewoon
1: eigenlijk wel, afvinken. Maar ja, je komt er niet altijd aan toe, hè?
0: Dat is zo. Nee. En ook de financiële middelen misschien, hè?
1: Ja, nou ja, het is wel een, schijnt een hele mooie stad te zijn.
0: Ja, dit moet toch eigenlijk
1: en
0: wel
1: zijn. Het is eigenlijk de warmste stad van Spanje, hè?
0: Echt waar?
1: Het kan echt flink oplopen. Dus je moet in juni, juli, augustus... Ja, dan is het meestal een beetje af te raden om daar naartoe te gaan.
0: Dat is niet fijn.
1: Dan is het niet echt lekker om de stad te bezichtigen.
0: Waar is het dan wel heel fijn? Het kan in Italië namelijk ook dan smorend heet zijn.
1: Ja, het ligt er ook aan waar je zit dan in Italië.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ik denk dat Gardermeer altijd wel prima te doen is.
0: Ja, kijk, bij een zwembadje is het altijd goed te doen.
1: Ja. Maar als jij de stad gaat bezichtigen.
0: Nou, dat heb ik een keer gedaan. Weet je, dat mijn vrouwen die willen dat. En dan heb je zo'n... dat had zij dan op een bucketlist staan. Ja. Van als je in de buurt bent daarvan, dan moet je dit allemaal gaan bezoeken.
1: Ja, ik was als vijfjarige ook in Venetië. Nou, niet te doen. Nee, echt 42 graden.
0: Man, maar dat is niet lekker.
1: Nee, is niet lekker.
0: Ik weet er ook wel. Toen waren we ook... toen waren we de hele familie waren we weg. En toen gingen we dat ook doen. En toen zaten we in zo'n trimmetje. Of zo'n treintje was het. Zo'n stoptreintje. Waar geen airco in was. Nou jongen, ik had het niet meer.
1: Maar eigenlijk is dat best wel gek. Want jij bent een koukleumer.
0: Ja, maar dit niet.
1: Dan moet je toch goed tegen warmte kunnen.
0: Ja, maar als ik ga, dan ga ik. Als ik ga smeten, dan ga ik echt smeten. Nee, maar niet normaal. Maar ik niet alleen hoor. Iedereen. Maar dan heb je ook helemaal geen zin meer in iets.
1: Nee, dat snap ik.
0: Je hebt geen energie. Je bent een beetje slap en lamlendig.
1: Nou, maar voor zoveel ja, dan moet je gewoon echt mei pakken of oktober of september.
0: Ja.
1: September ook misschien nog een trantje, maar ja, dat is gewoon de warmste stad van Spanje.
0: Dus nu zit hij hier wel een beetje, nou, dat is een mooie tijd, dit.
1: Ja.
0: Denk ik dan.
1: Denk het ook, mei, ja.
0: Ja, hey, we gaan even nog een eentje van nu doen. En deze staat ook hoog genoteerd, sterker nog, voor mij staat hij nog steeds op de nummer 1 plek. En dat is natuurlijk ook een reden heeft dat hij gewoon lekker klinkt. Bruno Mars, I Just Might.

0: just might. Bruno Mars dus en I Just Might. Ja, nou ja, dat is gewoon, dat mag je ook vinden.
1: Een beetje de 70s disco sound.
0: Ja, Bruno die kan dat goed.
1: Ja.
0: Die heeft daar een neusje voor. Om gewoon het gevoel te geven als deze platen. Dat zijn platen die hij nou natuurlijk ja, hedendaags hebben uitgebracht. Hè?
1: Ja.
0: Dat die klinken alsof ze uit de jaren 70
1: of komen. Begin 80. Jaren 80. Ja. Ja.
0: Heerlijk vind ik.
1: Heerlijk,
0: het.
1: Ja.
0: Ja, hey, er wordt ook geluisterd nu vanuit Curaçao.
1: Als het goed is wel, want ja, Fabian die wil voor zijn klusmaat Teun Stevens een liedje horen. Die is nu op vakantie op Curaçao. Dus het zou best kunnen dat daar ook geluisterd wordt.
0: Dat zou dan leuk zijn, hè?
1: En natuurlijk echt zo'n reggae zomerse plaat wordt aangevraagd. Ja, dit is toch zo lekker, hè?
0: Dit is heerlijk. Dit is inderdaad zomers. Als je dit soort plaatjes althans als je het hoort, dan denk je aan palmbomen, ja. Aan cocktails en aan alles wat met zomer te maken heeft.
1: Jij bent er ook een keer geweest, hè?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, een mooi eiland, hoor.
1: Ja, ik ben er vorig jaar nog geweest.
0: Oké.
1: Lekker, hoor. Oeh. Zou er wel zin in hebben nu.
0: Ja, nee.
1: Ook al was het hier ook niet slecht, hoor, nu.
0: Nee, weet je, hier is nog goed te doen natuurlijk, ja. Hè. Maar daar is het nog net iets mooier.
1: Precies. UB40.

0: Jaap.
1: Wat zei je nou precies?
2: Nou, zo is het toch? Route du Soleil?
1: Soleil.
2: Soleil.
1: Route du Soleil.
2: Zonder de L. Soleil.
1: Ja.
2: Soleil.
1: Soleil.
2: Ja, ik ben er verschrikkelijk slecht in, dat weet je wel.
1: Ja, maar ik dacht, hoorde ik het nou goed? Maar,
2: Nou ja, je hoorde het goed, je hoorde de L.
1: Ik hoorde de L, ja.
2: De L hoorde je erachter, ja, die hoort dus niet. Ja, ik moet er toch misschien een cursusje gaan doen of zo.
1: Ja.
2: Of tegenwoordig heb je van die apps, hè, dan kan je het ook gaan oefenen.
1: Nee, dat klopt.
2: Ja, ja weet je, dat, alles wat kan, dat kan natuurlijk ook nog op mijn bucketlistje staan. Of in ieder geval gezet worden. Hé, hey, we gaan zo net een stokje overdragen aan Gerard Stokman.
1: Ja, dat klopt.
2: Wat
1: ja.
2: vind je ervan?
1: Goeie zaak.
2: Goeie zaak, ja, toch, ja.
1: Kunnen wij weer weg?
2: Kunnen wij weer weg, ja. Kunnen wij ons geld weer uitgeven?
1: Ik zet hem altijd even aan, thuis ook, hoor, ik ook. Gerard Zuurtje. De markt op, ja.
2: Ik loop altijd terug met mijn oortjes
1: ja. ja.
2: En dan heb ik hem gewoon opstaan. Dus ik zou zeker dat ook gaan doen. Misschien dat je denkt van, nou weet je, de zon schijnt nu. En nu schijnt hij nog eventjes.
1: Dan schijnt hij er buiten gaan.
2: Ja. Ja. Nou, hij schijnt, ja weet je, dat is zo flauw. Hij schijnt altijd.
1: Ja, precies.
2: Dat doet hij wel. Alleen soms zit er wel heel veel wolken voor.
1: Precies.
2: En dat is natuurlijk niet leuk.
1: Was hem alweer.
2: Ja, het was hem alweer inderdaad. En we gaan in ieder geval op naar volgende week natuurlijk alweer. Ja, wat ik al zei dus, het weerbericht vandaag, kan het een beetje meevallen.
1: Het kan gaan spoken vanavond, hè?
2: Ja, maar vooral morgen is het geen goede dag.
1: Nee.
2: Weet je, dus hou er een beetje rekening mee, hè. Dan kan je een klein beetje opkleden. Niet dat je dan in ieder geval gaat zeggen van, nou, voor morgen heb ik een wandeling gepland staan. Maar die kan ik ook vandaag doen. Doe hem dan vandaag.
1: Precies. Ja.
2: Dat soort dingen.
1: Dat is wel zo handig.
2: Hey, we gaan er nog eentje doen. En dat is er eentje van onze eigen 3J's. Die ken je wel, hè?
1: 3J's?
2: De 3J's, ja. En die hebben natuurlijk de laatste tijd heel veel platen uitgebracht. Maar dit is ook een vrij recente van hun hand. En ik dacht van, ja, weer een keer leuk om die plaat weer een keer te laten horen.
1: Tuurlijk.
2: Dus, bij deze.
1: Dit is zo'n dag, hè?
2: Dit is zo'n dag, ja.
1: Ja, misschien nog wel.
2: Dat alles mag.
1: Dat alles mag en kan.
2: Zo bedoel ik. Ja. Hey, volgende week zijn we er weer, hè?
1: Is goed.
2: Oh.
1: Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, helemaal een hele goede middag allemaal. Allemaal van harte welkom weer hier bij de LVJ. Tussen 12 en 2 natuurlijk weer heerlijke muziek gedraaid door mijn persoontje zelf, zeg maar. En ja, we zitten alweer in mei, hè. En het gaat zo hard, hè, allemaal. We zijn hier bij de LVJ ook bezig met hele leuke dingetjes. Daar gaan we jullie daar binnenkort allemaal weer over vertellen. Wat wij ook graag willen is dat je mee kan werken aan dit programma natuurlijk. En dat is gewoon even een kwestie van mij even een appje sturen hier richting de studio. En dat doe je door even te appen naar 0299-36-9916. En dan doe je daar even een berichtje bij. En het nummertje wat je wil horen. En waarom je die wil horen. En voor wie. Want het is niet... Als ik naar buiten kijk, we hebben van de week natuurlijk heel veel mooi weer gehad. Dat was ook een beetje aan Jaap Kwakman te zien, zeg maar. Die had volgens mij de hele week buiten gelegen. Maar het is een beetje bedompt vandaag. Het is wel... het is wel gewoon lekker buiten. Maar het is nou niet echt dat je zegt van... goh, laten we gezellig in het zonnetje zitten. Dus wat dat betreft, dan kun je gewoon even... bij je radio blijven zitten of bij je tv blijven zitten... en mij gewoon even een appje sturen op 0299-36-9916. Wie ook een appje stuurde, maar dat deed ze even persoonlijk... was Mandy. En Mandy die zit op dit moment bij haar opa en oma... en die zeggen dan... nou, die zitten elke week naar je te luisteren... wil je voor hun niet even speciaal een nummertje draaien? Nou, dat wil ik natuurlijk wel. Speciaal voor Dick en Hilly van de Spijker. Hier is... De Boom Oud. Hoop ik wel dat ze gaan inhaken op de bank, zeg maar.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Zeg Gerard, deze week in de aanbieding.
1: Ja, en deze week hebben we niemand minder in de aanbieding dan Romy Montero. Want die is weer helemaal terug, sterker en persoonlijker dan ooit. Met haar nieuwe single Leven Lang. En daar opent zij een heel nieuw hoofdstuk in haar carrière. Romy die is natuurlijk bekend van The Voice of Holland en haar hoofdrol. En in de

Klaver is een nieuwe fase. Wel te verstaan van dichter bij haarzelf, vertrouwen en met muziek die rechtstreeks uit haar hart komt. Het is niet dat ik niet zonder jou. Hier is Levenslang.

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, en deze week beginnen we natuurlijk zoals gebruikelijk met alle jarige joppen die vandaag natuurlijk weer jarig zijn. Op mijn social media had ik helaas geen jarig vandaag, maar ik weet zeker dat er aan de andere kant van de lijn een heleboel mensen vandaag hun verjaardag gaan vieren. En namens de LVJ vrienden, kennissen en familie wensen wij je natuurlijk op deze zaterdag 2 mei een hele mooie verjaardag. 2 weken terug hebben we het natuurlijk al aangekondigd. Toen waren hier weer de opnames van het kinderprogramma Oh Ja. En voor de kinderen die daaraan meegewerkt hebben en voor de familieleden die graag willen zien wat deze kinderen, waaronder Isabelle, Jaylin en Scarlett, en allemaal meegedaan hebben hier, of meegemaakt hebben hier in de studio, dan kun je vanaf morgen kun je op de LVJ, want we hebben natuurlijk niet alleen de radio, we hebben natuurlijk ook de tv, kun je vanaf morgen kun je het kinder-tv-programma Oh Ja, gaan bekijken. Ja, en zo komt Isabelle, die gaat al wat over vikingen vertellen. Worden Jaylin en Scarlett getest hoe goed ze elkaar kennen? Gaat Mika een tekenduel aan met Isabelle? En krijgt Noor verschillende dilemma's voorgeschoteld? En dan komt nog het mooiste van het verhaal. Want we hebben ook even in dat kinderprogramma een nieuwe verslaggeefster aangesproken. Trokken, zeg maar. En dat is niemand minder dan Zenna. En Zenna die is afgelopen Koningsdag de markt op geweest. En die heeft daar een heel mooi verslag van gemaakt. Dus, nou, wil je even dat allemaal weten? Kijk gewoon even op de site van de LVJ wanneer dit even eventueel allemaal uitgezonden wordt. Ik heb zo'n idee dat het morgen vanaf de klok van 12 uur. Ja hoor, hier is hij dan. Zeg maar, zondag vanaf 6 uur. En 9 uur en 11 uur. En van maandag tot en met donderdag. Nou, een heel. Zelfs 's nachts kun je gaan kijken wat die kinderen allemaal gepresteerd hebben. Wie ook wat gepresteerd hebben, zijn André Haasjes junior en Robert van Hemert. Die hebben samen een nieuwe nummer uitgebracht. Hier is Samen uit, Samen thuis.

Ja, dat was Kelly Marie. En dat ging natuurlijk Feels Like I'm In Love. En dat zullen natuurlijk een heleboel mensen hebben die nog steeds de liefde heel hoog hebben zitten. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor ons hier bij de LVA. Mocht je nou mee willen werken aan deze twee uurtjes van de Merktop met gezelligheid van Gerard Stokman, dan kan dat natuurlijk. Hè? Want je mag ook gewoon even mij een mailtje sturen. En dan mag je als ondernemer of als winkel of als personeelslid, mag je gewoon even bij mij een aantal nummers inleveren. En dan gaan we kijken of we die tussen 12:30 en 1, of misschien wel later in de uitzending, gewoon voor jullie even ten gehore kunnen brengen. Dat kan je gewoon doen door mij even een mailtje sturen naar demarktop@rtv.nl, oftewel even heel rustig zeggen ze dan, demarktop@rtv.nl. En stuur mij dan even 5 nummers, of meer nummers, en dan maak ik daar een selectie van. En dan gaan we die ter gehoor brengen. En vertel er dan ook even bij waarom je die nummers heel graag wil horen hier bij de LVA. Want wij zijn er natuurlijk niet alleen voor onszelf, wij zijn er ook voor jullie. Zo had Ed Sheeran ook even een heel mooi nummer gemaakt, zeg maar. En het is over Azizam.

Ja, dat waren natuurlijk de mannen van de Bee Gees. En dat ging natuurlijk over You Win Again. 16 mei. Dat is over een weekje of twee, zeg maar. Dan is het weer zover, want dan hebben we in de Jozef de wederkeer de vrienden van de Jozef. En dat is natuurlijk altijd een hele gezellige avond. Hè. Daar kun je gewoon nog kaarten voor bestellen. Die zijn nog beschikbaar. De zaal gaat open om 7:00. En ja, ik zou zeggen van ga gewoon even heen. Want ik zit even naar het programma te kijken. Maar niemand minder dan Guido van der Graaf en Delano Dunker. Die komen dan op deze avond gezellig voorbij in de Jozef. En wie er ook voorbij komt. Ja, het is toch wel een van mijn grote favorieten. Want hij maakt op dit moment hele mooie nummers. Vorige week kwam er ook nog een nieuwe uit. Maar ja, ik had verwacht dat Paul hem ook wel even stiekem zouden draaien. Dus dat gaat. Dus ik kon hem zo 1, 2, 3 even niet tevoorschijn toveren. Dus, maar dat gaan we regelen voor volgende week. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Django Wagner. En die heeft ooit samen met onze Volendamse vriend Peter Beense een nummer gemaakt. En dat gaat over vanaf vandaag.

Ja, in Huizenbouwer hebben we ook weer feest. Want Christy heeft zijn nieuwe single van de week uitgebracht. En het is natuurlijk de opvolger van Een dag niet gelachen is een dag niet gefeest. En ja, die remedie bestaat eigenlijk nog steeds. Hè. Maar we hadden het natuurlijk over het nieuwe nummer van Chris Bauer. En het heet Vanavond de Vent. Ja. Dat is natuurlijk een gegeven, want als we natuurlijk allemaal weer gezellig aan die gele rakkers gaan en je komt weer heel laat thuis en een zondagochtend word je heel vroeg je bed uitgetrommeld en dan zeggen ze altijd van ja, moet dat nou zo vroeg? Ja, dan krijg je natuurlijk altijd aan de andere kant te horen van de bank van gisteren vent, vandaag vent en natuurlijk altijd fris en fruitig moet je dan gewoon even heerlijk relaxed. Gewoon mee gaan doen op de zondagdingen die natuurlijk je vrouw dan op dat moment bedacht hebben. Jochem Fluisma en producent Manfred Jongeneel die hebben ook aan dit nummer meegewerkt. Maar wat toch wel even leuk is om te weten, dat we weten natuurlijk allemaal dat sinds kort hebben wij natuurlijk weer een nieuwe Nederlandstalige zanger in ons midden. En dat is niemand minder dan Samuel Welte. En het blijkt dus dat hij niet alleen hele mooie nummers uitbrengt, maar dat hij ook nog nummers schrijft. En speciaal voor Chris Bauer heeft hij dus dit nummer geschreven. Hier, vandaag bij de LVJ. Vanavond...

Vanavond de vent en natuurlijk morgen absent. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen gewoon natuurlijk. Hè, dat je gewoon doorzet en je denkt van... Ja, bekijk het maar allemaal. Ik ben er gewoon even niet bij. Lieve mensen, dit uur zit er alweer bijna op. Ik ga mijn eigen voorbereiden op uurtje nummer 2. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon even gezellig hangen hier bij de LFJ. En dan zien we elkaar zometeen natuurlijk gewoon weer terug. We doen nog even 1 nummertje. En dan moet ik even kijken, want ik moet er even een ander nummer bij pakken. Want anders komen we niet helemaal goed uit, zeg maar, met de tijd. Maar nu in ieder geval wel. Hier is YouTube.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, en dan zijn we dan weer aan de andere kant van 1 uur. We gaan nog even gezellig een uurtje de markt op met gezelligheid van niemand minder dan Gerard Stokman. En daar mag je nog steeds aan meewerken. Je kan mij gewoon nog even appen hier in de studio. 0299-36-9916. En ja, geef dan ook even aan waarom je dat nummer eventueel wil horen. Want dat is altijd wel even leuk om erbij te vertellen. Want we krijgen een hoop WhatsAppjes en dan staat er niks bij. En dat vinden we toch altijd wel een beetje zonde. We gaan even naar het goede doel.

Ja, Wolter Kroes, we kennen hem natuurlijk allemaal, is de koning van feesten en vrolijkheid in Nederland. Met zijn bekendheid natuurlijk, haal alles uit het leven en zo ben ik altijd geweest, heeft hij al vaak bewezen dat hij de juiste snaar weet te raken. Vandaag voegt hij daar een nieuw hoofdstuk aan toe en brengt dan ook zijn frisse nieuwe single uit, Route de Soleil. Dit aanstekelijke zomernummer nodigt uit om mee te zingen en te dansen. En te perfect voor zonnige dagen die voor ons liggen. Nou ja, ik had gehoopt natuurlijk dat het vandaag schitterend mooi weer was. Hè? Gisteren allemaal natuurlijk allemaal bruin geworden in de afgelopen week. Maar ja, het zonnetje laat het een klein beetje over. Nou, ik moet ook weer niet te heel hard brullen zeggen. Want als ik naar buiten kijk, zie ik hem af en toe even een beetje voorbij komen. Met Route de Soleil laat Wolter Kroes wederom zien dat hij de meester is in het creëren van feel good music. En voor de mensen die het nog niet weten en nog niet gelezen hebben, maar ik kwam toevallig tegen dat

Ja, dat was natuurlijk niemand minder dan onze. Yeah! Niks scheelde natuurlijk en dat ging over Dancing Alone. Ja, we hebben het natuurlijk altijd al jaar over dat we hier gewoon bij de LVJ altijd drukdoende zijn met allemaal weer vernieuwingen en bedenkingen en dat soort dingen allemaal. Ja, en dat natuurlijk mijn twee uurtjes, die zijn natuurlijk, ja, dat is niet blijvend, zeg maar. Want we zijn heel druk achter de schermen bezig met een heel nieuw programma. En dat gaat over rang

Kang Pang. En nou, dat komt vanzelf. Gaan jullie daar binnenkort heel veel meer over horen. Je kan nog steeds meedoen aan dit programma. 0299369916. En dan kan je natuurlijk je verzoekjes insturen. Dat deed ook Ardy. Ja, Ardy die zit gewoon continu achter de radio. De hele dag richting de LOVJ. En alles over Volendam uit te zoeken, zeg maar. En hij sprak ook even een mooi nummertje aan. Ja, het is heel mooi terras weer. Nou, dan weet ik niet hoe het weer bij jou is, Ardy. Maar hier hadden we nog niet zoiets van, we gaan op het terras zitten. Maar Tamara Tol doet dat wel. En die vraagt ze eigenlijk dan af, zullen jij en ik wat gaan drinken?

Ja, ik heb ook nog even een heugelijke mededeling, zeg maar. Want vanaf gisteren is het officiële zwemseizoen is begonnen. En dat houdt natuurlijk niet in dat we naar de Zuinpaal moeten om daar gezellig in het zwembad te gaan liggen. Nee, dan heb ik het natuurlijk over het open water. Nou, weet ik niet. Nou, heb ik gisteren even... Want een kameraad van mij die heeft zelf een boot gebouwd. En die hebben we gisteren even getest of hij echt wel waterdicht was, zeg maar. En toen deed ik even mijn topje van mijn vingertje in het water. Toen had ik zoiets van, nou... Ik had het gelezen, zwemseizoen geopend, 1 mei. Ik weet het niet, maar het was een tikkeltje aan de koude kant. Maar jij hebt altijd van die mensen die daar elke ochtend gewoon even in het IJsselmeer gaan zwemmen. Waar je wel even rekening mee moet houden, is dat je even op de site gaat kijken van www.zwemwater.nl. Want daar zijn 115 aangewezen zwemlocaties die voldoen aan de eisen om dan ook echt in het openbaar te gaan zwemmen. Want zwemmen in open water kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Bijvoorbeeld kans op darmklachten. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Hè? Als je een paar slokken van het IJsselmeer gedronken hebt, dan moet je heel snel de dijk op. Want ja, je weet het wel. Hè? De stralendijving die werkt dan heel goed. Zeg. Dus hou er even rekening mee. Mocht je denken van, ik ga het toch proberen in mijn zwembroekje gezellig geven het Markermeer in. Want het is Markermeer. Het is geen IJsselmeer meer, maar het is Markermeer. Dan zou ik zeggen, houd daar even gewoon rekening mee. En mocht je willen weten waar je nog meer rekening mee moet houden, daar hebben we natuurlijk die mooie LVJ-site voor. Hè? De www.rtvlvj.nl. En er staat gewoon onder het kopje zwemseizoen in open water geopend. En daar kun je alles op teruglezen. We gaan even een hele tijd terug in de tijd. En dat doen we met niemand minder dan Rob de Nijs. En die heeft het over zijn landbouw dingetje, huisje zeg maar. En dat gaat over huisje in de zon.

Ja, dat we Gerard Joling natuurlijk overal op de televisie tegenwoordig maar tegenkomen. En in het land ook nog. En dat hij daar natuurlijk weer spectaculaire dingen doet op het podium. Waar we dus even nu even niet meer verder dieper op ingaan. Heeft hij ook even, 2 dagen terug, gewoon even een nieuwe single uitgebracht. Hè? Want na de opvolger van Altijd Vrijgezel. Ja, die toch ook wel een klein beetje op zijn lijf bijna geschreven is, zeg maar. Brengt hij gewoon even een nieuw nummer uit. En dat gaat over Niet voor één keer. En deze aanstekelijke single barst van de energie en is perfect om op te dansen. Het nummer is een geweldige opvolger natuurlijk, wat ik net al zei, van Altijd Vrijgezel. Nou ja, we kunnen het, ja, het is, we hebben hem al eigenlijk meer gehoord, zeg maar. Want ja, die 6 miljoen streams die hij natuurlijk ook heeft behaald tijdens zijn reality show Only Joling, is dat nummer natuurlijk altijd Vrijgezel helemaal grijs gedraaid. Vandaar dat hij bij zijn eigen dacht van, weet je wat, ik rijp gewoon even de studio in en we maken even een nieuw nummer. Speciaal hier bij de LFJ, de nieuwste single van Gerard Joling. MUZIEK

Ja, dat was hij natuurlijk. Niemand minder dan Frans natuurlijk. En samen met de Criss Cross bende en de hele toestand bij elkaar. Lieve mensen, kijk op het klokje. En Albert die staat alweer voor de deur. Die wil graag naar binnen. Dus ik ga voor hem zometeen de deur openmaken. Blijf lekker hangen hier bij de LFJ. Zometeen Vincent, Albert en Cordon natuurlijk. En die maken er nog een heel gezellig uurtje van. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan?
9: Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
13: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.
14: Ik zat in de auto, weg hier naartoe. Ik denk, nou, laat ik toch eens even luisteren. Ik moet zeggen, het klinkt best lekker, dat station van jullie.

0: Even kijken hoor. Even kijken. Oh, gaat het allemaal goed zo? Oh, zitten wij wel überhaupt in de uitzending? Dat is echt altijd weer even de grote vraag. Nou, wacht even. Ik zal jou even aanzetten.
1: Kan dat zo? Ja, ietsje leuker.
0: Ja. Ja, dat werkt op deze manier. Ja, allemaal.
1: Oké. Okay. Alles anders, hè?
0: Alles is zeker anders allemaal.
1: Ik dacht even van de nieuwe van de 3J's, maar die is er nog niet.
0: Nee, is er nog niet. Ik twijfel echt enorm nu of ik wel in de uitzending zit.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is echt gewoon...
1: Dat zien we nergens. We moeten er even iemand bellen. Bijvoorbeeld.
0: Eens even kijken, hoor.
1: Zal ik vragen aan een ander, want die luistert altijd. Stuur me even een berichtje. Zijn we live, ja of nee? Ja. Anne, nu doen.
0: Ja, doe maar.
1: Ja?
0: Ja, doe maar.
1: En dan draaien we nog een plaatje.
0: Ja, dat gaat sowieso wel gebeuren. Ja.
1: Oh nee, maar dan hoort niemand het.
0: Nee, dat. Even kijken hoor. Ik dacht dat ik naam...
1: Gerard was net toch ook in de uitzending?
2: Ja.
1: Die techniek, lieve luisteraars, laat ons weer in de steek. Of misschien ook niet. Ik kijk naar professor Veenstra nu. Hoofdneutronen.
0: Ja, normaal moet hier een knopje F7 moet iets gaan doen. Het is heel grappig is dit.
1: Is er ook een S5? Dat was vroeger in onze tijd een beruchte combinatie.
2: Even kijken hoor.
1: Ja. Dat is alvast een bekende jingle.
0: Dat lijkt erop. Ik ga dit gewoon iets proberen allemaal. Kijk. We zijn er nog niet.

0: Nou ben ik toch echt ongelooflijk benieuwd wat hij gaat doen.
1: Nou had jij een diepe zucht.
0: Ja, nu laat ik wel een diepe zucht, zeg maar. Ik
1: hoop maar we hebben reacties uit het land, vindt. We zijn on air, dus we kunnen door. In elk geval.
0: Ja, oh, ik hoor mezelf nu. Ik heb mijn eigen telefoon nu even aangezet.
1: Ja. Moeten we alle telefoons nu even aanzetten?
0: Nee, het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal goed. Lekkere chaos aan onze kant.
1: Nou.
0: Even kijken.
1: We hadden al met 3 platen achter terug. Het schiet al lekker op, man.
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Even kijken. Goedemiddag, Albert. Ja, lekkere chaos aan deze kant. Excuus daarvoor voor alle luisteraars. Het zal volledig aan ondergetekend liggen.
1: De techniek.
0: Ja, zeg maar. En dat gaat de afgelopen weken gaat het briljant. Maar nu, vandaag even laat het me... Wat is het?
1: We zijn Albert,
0: jij hebt een keurige column voorbereid.
1: Ja. Moeten we nog weten wat we vorige week hebben gedaan? Ik was nog even namelijk bij Willem van Oranje.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend.
0: Ja, zullen we daar straks even over hebben? Daar gaan we straks even over. Ja, okay. Eerst even aandacht voor die U-column.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 159, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over de bloedkoraal. De bloedkoraal? Ja, de bloedkoraal. Niet schrikken, het is geen thriller of zo, hè? Er komt ook geen bloed aan de paal. Nee, in de bloedkoraal is alles pijs en vree. De trouwe luisteraars weten inmiddels dat wij daar sinds vorig jaar... na een aantal verhuizingen zijn ingetrokken. En, bevalt het? Ja, het bevalt enorm. Na zo'n eerste jaar van kennismaken, wennen en aanpassen... zijn we ondertussen aardig ingeburgerd. Tijd voor de jaarlijkse gezamenlijke maaltijd dus. Het activiteitencomité organiseert af en toe iets leuks voor de flatbewoners en de deelname is vrijblijvend. En deze keer hadden we besloten om ook aan te schuiven aan het dis. En verdomd, dat was niet mis. De locatie was de bowling en daar was het goed toeven. Het gooien met die zware ballen sloegen we over. Gezien de gemiddelde leeftijd van de bewoners was dat ook een verstandig besluit. Het eten en drinken daarentegen werd met gejuich begroet. Schok, verschrikkelijk lekker allegaar. Hoorde ik mijn overbuur met volle mond genieten. De bedoeling van zo'n bijeenkomst is een leuke manier... om een beetje beter kennis te maken met je medebewoners. In zo'n flatgebouw van 5 verdiepingen... kom je elkaar sporadisch tegen op de trappen of op de galerij. Daar is dan tijd voor een kort praatje. Als je echter aan zo'n lange tafel gezellig zit te schransen... is er meer gelegenheid voor wat verdieping. Je komt bijvoorbeeld aan de weet dat je buurman al jaren weduwenaar is... maar toch met een nieuwe vriendin is aangeschoven. Een leuk uitziende vrouw, ook een stuk jonger, de bof komt. Ik zat naast haar en merkte dat ze gespannen was. Ze leek ook van buitenlandse afkomst. Ik vroeg haar of ze Nederlands sprak en dat was zo, want ze woonde hier al 8 jaar. Ze was gevlucht. Uit Iran. Uit Teheran. Ze heette Shabi en dat betekent blij in het Iraans, zei ze. Maar je kijkt niet blij, antwoordde ik. Haar ogen waren vochtig. Gedurende het eten keek ze bijna onafgebroken op haar telefoon. Daarop zag ik telkens berichtjes voorbij komen in het Iraans geschreven. Af en toe liep ze weg van de tafel, de telefoon in haar hand. Sinds het begin van de oorlog heb ik al 2 maanden niets meer van mijn dochter vernomen, zei ze. Ze veegde het vocht uit haar ogen. Shabi kan erg lekker koken, Iraans koken, riep haar vriend van de andere kant van de tafel. Hij probeerde het gesprek een andere wending te geven. Ze knikte. Koken was haar hobby. Onze tafel stond vol met Hollandse lekkernijen... waaronder gekookte aardappelen met butter en eek. Ik legde een aardappel op haar bord en gooide er een beetje doop op. Dan moet je dit eens proeven, zei ik tegen haar. Ze proefde het. En? Ze vond het lekker. Butter en eek, zei ik. Ze probeerde het na te zeggen. Boeter en iek. Mijn vrouw legde uit hoe het werd gemaakt. Ze pakte haar telefoon. Nieuws uit Iran? Uit Iran, vroeg ik bezorgd. Nee, zei ze, ik ga het recept opschrijven. Van Boeter en ik. En ze lachte. Eventjes. En toen keek ze weer op haar telefoon.

0: Wet, wet, wet, hoorde je. En a sweet little mystery. Over mystery gesproken. Mystery himself is aangeland in onze lieftallige lokale studiootje. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Cor?
1: Nou, gezien het weer, fantastisch.
0: Dit gaat goed, hè?
1: Ja.
0: Het is echt...
1: Nou, het meest positief is, er is regenopkomst. Hoeveel, dat weten we niet, maar dat is al heel wat.
0: Maar jij denkt natuurlijk aan het buitengebied. Want gewoon positief, of je eigen tuintje. Zit je daar ook aan te denken?
1: Ik vind gewoon, het klimaat in zijn algemeenheid is toe aan wat water.
0: Water, ja. Je hebt helemaal gelijk. En dat zijn wijze woorden, lieve gemeente, terwijl dit nog niet eens begonnen is aan zijn column. We krijgen, dit is gewoon een pluspakket. We krijgen gewoon over ons heen. Kun je nagaan? Dat is toch echt helemaal top. Kort. Nou. Jij hebt de week goed nagedacht over wat je vandaag aan richtinggevend geluid ging meegeven aan de gemeente.
1: Dat is niet zo moeilijk.
0: Ze zitten allemaal klaar. De gemeente valt even stil.
1: Zijn we iets te vroeg of moet ik gewoon beginnen?
0: We kunnen nog één plaatje doen. Als jij zegt,
1: doe maar een half plaatje.
0: Half plaatje. Even kijken. Heb jij ook een half plaatje? Nee, heb ik geen half plaatje. Ik doe wel een half plaatje. Alleen weer de regie, hè? Het is echt niet te filmen. Het is gewoon niet normaal. Gebeurt er bij

0: Ik kreeg net door een appje vanuit de gemeente Meerdere. Het is tijd. Nu is de tijd.
1: Ja, ik ben
0: dus ik geef je alle ruimte, Cor.
1: Ga ik ben geen Surinaam, maar ik heb de klok.
0: Die laat ik even voor jou.
1: Nee, dat vind ik prachtig. De Surinamers zeggen van ons altijd, wij hebben de tijd en jullie hebben de klok.
0: Dat is waar.
1: Maar van de andere kant, als je van mensen op aan kan, van afspraken houden,
0: ja.
1: Dat vind ik heel prettig. Ga maar bij een bushalte staan en de bus is het 1 minuut later, dan is het alom gemopper.
0: Ja, dat is zeker zo. Deze week heb jij vreselijk nagedacht over welke richting je de gemeente ging geven. Ik doe even dezelfde inleiding, maar weer heel eventjes. De floor is yours.
1: Dankjewel. Ik las vanmorgen, want ik lees natuurlijk uiteraard heel veel. En ik zie heel veel nieuws, uitzendingen en alles wat er omheen speelt. En vanmorgen las ik een prachtige zin en die sluit heel nauw aan bij waar ik het vandaag eigenlijk een beetje over wil hebben. Het niveau van de beschaving is af te meten aan de ruimte, aandacht en zorg van de samenleving voor de meest kwetsbaren. Heel simpel gezegd, als je invoelt wat sommige medemensen van ons doormaken of al doorgemaakt hebben en waar ze naar op zoek zijn. En als je realiseert hoe goed het jezelf het hebt, dan is het vaak de kunst om even door te schakelen en om dan te proberen te zorgen dat het leven, het maatschappelijk bewustzijn voor beiden, voor jou en voor die behoevenden gelijk kan zijn, kan worden. En dat is niet zo moeilijk. En het aardige is, nog los van het feit dat in de wereld twee boeven de dienst uitmaken, Poetin in Rusland en Trump in Amerika, vanuit een pure machtspositie. En het enige tegenwicht dat we daaraan kunnen bieden is TZT, wanneer het zo uitkomt, inderdaad naar het stembureau te gaan en je stem te laten horen, of in ieder geval te laten lezen. Maar dat is maar af en toe aan de orde. En wat daaruit komt is ook altijd maar afwachten. Wat dichterbij staat is wat deze week weer te lezen viel. Of niet weer te lezen viel. Wat eindelijk eens te lezen viel is. Dat in een aantal kerken een kerkbrief gewijd is aan de houding van jezelf en je stemgedrag. En in datzelfde artikel, meen ik, stond dat met name in de Bijbelbelt Forum voor Democratie heel hoog gescoord heeft. Nou, als je dan praat over houding en als je dan praat over weet je wel op wie je stemt en wat dat inhoudt, en als dan je stem belandt als christen, of in die termen, in hun termen, als christen, de pure orthodoxie, zoals het in de oorspronkelijke Bijbel stond, dat klopt alleen maar. En daar moeten we naar leven, zeg maar, zoals bij de islam, de sharia. Dan is het toch wel zinvol om eens goed na te denken wat die stem dan doet met de algemene opinie. En dan hoef je niet zo ver te gaan. Deze week 3 of 4 avonden in Loosdrecht. Niet zo moeilijk. Georganiseerd. Bij elkaar getrommeld. Ze komen niet eens uit Loosdrecht. Maar op voorhand, nee. En het is echt het massa-effect, zoals vorige week die vrouwenoptocht ook. Met alle respect. Maar ik kan me niet voorstellen dat in een relatief klein dorp als Loosdrecht plotseling 600 vrouwen dezelfde mening zijn toegedaan. Dat kan er bij mij niet in. En in die kerkbrief stond ook heel duidelijk, wat is jouw houding? En wat doet dat met je? En hoe probeer je dat te gelden te maken? En als je bijvoorbeeld kijkt in Amerika hoe Trump aan zijn stemmen gekomen is, uit de orthodoxe christelijke hoek. En de enige die daar vanuit, dan in dit geval de katholieke hoek, echt Bernie Sanders trouwens ook, tekeer tegen gaat, is dan Paus Leo. Die wordt dan te kakker gezet, want die moet zich er niet mee bemoeien. En zo'n domme man heeft Trump niet eerder meegemaakt. Een Amerikaan notabene. Dan denk ik bij mezelf, realiseren wij ons wel in welke prachtige wereld wij leven, welke gevolgen het heeft als wij bepaalde beslissingen nemen, als we gewoon onszelf durven te blijven zijn en niet met de massa meeheulen, en ook s'avonds gewoon, als het je niet aanstaat, gewoon die tv's uitdoen in plaats van te blijven luisteren naar die zogenaamde nieuwe waarheid. dan hoop ik dat wij Volendammers, met name de Volendammers, die nog makkelijk en laten we zeggen een saamhorigheidsgeest, ik zal het woord kuddegeest dan maar niet noemen, te berde brengen. Dan hoop ik dat wij Volendammers steeds meer gaan duidelijk maken dat dat hele diepe sociale hart wat we hebben, alles in het dorp steeds maar weer in stand weet te houden, financieel en maatschappelijk, met vrijwilligerswerk dan ook, dat dat ook zijn vertaling krijgt naar onze pure houding als christen. En dan niet de Bijbel zoals de orthodoxen die beleven, maar de Bijbel zoals Jezus die ooit bedoeld heeft. Heeft het zelf niet opgeschreven trouwens, dat is allemaal veel later gebeurd, niet door Jezus zelf. Dan dat je niet alleen je andere wang zogenaamd moet toekeren, maar dat je even je mouwen moet opstropen, aan de slag moet gaan en zeker in woord en gebaar moet duidelijk maken: ik ben meer dan dat je denkt dat ik ben.

0: begint het een beetje nog aan het volgen zijn, zeg maar, via de televisie. Dan zie je dat de discussie loopt altijd nog even door, hè?
1: Hey. Dat horen de mensen eigenlijk niet. Dat is toch wel jammer.
0: Het is toch wel heel grappig.
1: Hij gaat veel snel weg.
0: Echt.
1: Hoe noemen ze dat? De nabrander. We hebben nu toch zo'n meiden die ook een podcast hebben. Die noemen dat de nabrander.
0: Oh ja.
1: Dus als het gesprek is afgelopen na een half uur. En dan gaat de gast gaat weg.
0: Ja.
1: En dan gaan die twee inderdaad nog eventjes na.
0: Ik vind dat de mooiste gesprekjes er even buiten de uitzending om. Eigenlijk zou je gewoon de microfoon na. Gewoon
1: beginnen met een lint.
0: Weet je wel. Onderweg al. Dat. Wat mij betreft, we hebben net even lekker gebabbeld. Nog een keer gebabbeld en nog een keer gebabbeld.
1: Muziek.
0: Ik wil even een lekker plaatje er nog even achteraan doen. Het weer is gewoon prachtig. Geniet ervan. Straks dan komt er een buitje. Maakt niet zo heel veel uit. Ik heb vanmorgen ook lekker... Ik heb gekeken hoe het gras groeit. Het gaat fantastisch. En dat kan ook niet anders, want... moet je nou eens voelen. Dit is toch wel even gezellig.
1: Dit is gloeiend gras.
0: Dit is wel gezellig. Het zijn de lentekriebels. Heb

0: En jij bent mijn voorjaarssensatiebron.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat is alleen maar hartstikke fijn. Net lentekriebels.
2: Dit was nou lentekriebels.
1: Ja, nou, man. Daar word je helemaal blij van de rentekriebels. Martin, kom eens even bij.
2: Het werkt positief op jouw gestel.
1: Wacht even. Ja. Zeg maar, techniek. Hoe gaat het met de techniek bij de LOVE?
3: Stabiel.
1: Bent u tevreden over hoe het gaat? Kom eens even dichter bij de microfoon. Daar ben je heel blij van.
3: Nou,
1: je zoon neemt vast nog even een fotootje van je.
3: Nee, het is stabiel.
1: Ja? Zijn er nog grote veranderingen die plaats gaan vinden?
3: Ja, als het goed is wel.
1: Ja?
3: Ja, als het goed is zou deze eerdaags deze mixer.
1: Ja, deze. Dat is altijd heel mooi als mensen luisteren via de radio en je zegt deze. Dus dan moet je aanwijzen dat je de mixer aanwijst.
3: Ja, de
1: mixer die wijs je aan, zeg maar. Want die doet het niet zo heel goed meer. Hè?
3: Nee, die is end of life.
1: End of life is die.
3: Zou het zeggen,
1: dus we hebben een diepte investering gedaan. Voorlopig kunnen we niet meer op vakantie.
3: Nee.
1: Ons jaarlijkse feest is ook voorbij.
3: Ja.
1: Oh, die grote artiesten kunnen we niet meer inhuren. Nee. Want we krijgen gewoon
3: een nieuwe mixer. Maar ze zijn altijd welkom, hè?
2: Crowdfunding.
1: Ja, zeker.
3: Ja. Wisselgeld.
1: Ja. Nee, iedere sponsor is... Ieder tientje is je vriendje, zei Johan Veerman altijd.
3: Ja, precies.
1: Dat altijd. Nou, dat gaat binnenkort gebeuren.
3: En, ik hoop het.
1: Namens de luisteraars, kijkers en vooral alle medewerkers. Toi. Ik hoop dat het allemaal lukt.
3: Ja.
1: Als je hulp nodig hebt, mij niet bellen. Want dat gaat niet lukken. Helemaal goed.
3: Nee, komt helemaal goed.
1: Mooi zo. Albert. Grote vriend.
2: Je staat op de foto.
1: Mooi zo.
2: Het is gelukt. Ik stuur hem naar je toe.
1: Mooi. Je bent naar... dank jullie wel. Jongens, goed weekend. Je bent naar Willem van Oranje geweest.
2: Het is technisch nou allemaal niet, hoor. Dus we kunnen even gewoon discussiëren.
1: Ik weet het allemaal niet meer.
2: Nee, ik...
1: Echt.
2: Dat loopt hier erin en eruit, dames en heren. Ja, ik was vorige week... Ja, dat moet ik toch even kwijt.
1: Nou.
2: In positieve zin. We hadden echt een... Jij bent ook bij de soldaat geweest, hè?
1: Ik ben naar de soldaat van Oranje geweest.
2: Meerdere keer had je gezegd?
1: Ja, drie keer.
2: Ook dat vond je...
1: Geweldig.
2: Buitenaards.
1: Nou, niet normaal.
2: Willem van Oranje is soldaat van Oranje maal 10.
1: Oh ja.
2: Het, wat er tegenwoordig kan in een theater... Er was ook een speciaal theater voor gebouwd. Dat was ook bij de soldaat. Daar draaiden de tribunes, zoals je weet...
1: Ja.
2: Al met al 90 graden, zeg maar, van A naar B naar C.
1: I know.
2: Maar deze was 360 graden.
1: Oké. Okay.
2: Dus die gaat het hele circus in de ronde en je verhuist van scène naar scène. Maar dit verhaal speelt zich rond 1600 of zo af, denk ik. En daar, dat was nog gewoon met pijl en boog, hè? Dus de veldslagen waren daar gewoon echt...
1: Vrij elementair.
2: met speren en ook nog van die hoe heette dit? Dat had een naam, van die katapults.
1: Ja.
2: Waar ze van die bakken met olie op gooiden en de staken ze dan in de fik. Ja. En dat knalden ze dan over de muren heen op de soldaten die daar gelegerd waren allemaal.
1: Ja.
2: Dat was gewoon in beeld.
1: Serieus?
2: Ja, dat is een ledscherm.
1: Spektakel.
2: Ja, je geloven het niet. Ook daarna switchen het weer naar het Marktplein. Daar werden gewoon mensen onthoofd waar je bij zat. Dus je zat de kop, er stond een beul met een haakbijl en die deed twee keer of drie mensen naast elkaar, kop op een blok, even bukken, haakbijl naar beneden, kop eraf.
1: Mijn god,
2: ja,
1: wat een spektakel.
2: Ik maak al heel lang theater, zoals je weet hebben we zelf ooit iets bijzonders neergezet.
1: Ja, je hebt best wel een hele bijzondere dus productie zelf neergezet.
2: Een beetje kennis van en hoe gaan we dit oplossen en hoe gaan we dat oplossen. Maar wat er tegenwoordig kan...
1: Ja.
2: Dus de soldaat draait geloof ik al 20 jaar nou of zo. En dat eindigt nou.
1: Ja,
2: maar we zijn 20 jaar verder in de techniek.
1: Ja.
2: En nou, bij die Willem van Oranje, het kan niet op. Het is echt, dus ik raad iedereen aan.
1: Ja.
2: Koop een kaartje en ga naar Delft.
1: Ik weet dat Johan op de achtergrond mee zit te tellen. Dat er niet zoveel minuten, maar dan moet er weer een plaat komen. Maar goed, we hebben nu de theaterman aan het woord gehoord. Naast jou, of een stoel daartussen, staat Thomas.
2: Ja. Ja.
1: Die heeft er met de muziekblik naar. En ik zei nog, dat levert vast een heel interessant gesprek op.
2: We reden terug, want
1: ik
2: zat bij hem in
1: daar
2: de auto.
1: Gaat het om.
2: Het eerste wat hij zei, dus ik was zo enthousiast als ik nu reageer.
1: Ja.
2: Was het toen, zat ik er nog helemaal in een flow. Dat heb dagen geduurd. Het eerste wat hij zei, toen ik naast hem in de auto, hoe vond je de muziek? Dus die luistert.
1: Ja.
2: Dus ik kijk.
1: Je kijkt en hij luistert.
2: En ik sla het op.
1: Wat vond hij ervan?
2: En hij zegt, van, hoe vond je... En daar heb ik eigenlijk niet op gelet.
1: Je moet nog een keer.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Eigenlijk wel. Maar Thomas, die luisterde dus naar de muziek. En die vond de muziek weer geweldig.
1: Oké, dat duurde even. Ik heb het drie keer nu al gevraagd. Ja. Van, wat vond hij ervan? Maar je hebt een aanloopje nodig. Hij vond het ook geweldig.
2: Ik vond het theater prachtig.
1: Ja.
2: En Thomas vond de muziek prachtig.
1: Mooi zo. Dus over muziek gesproken.
2: Ja.
1: Daar komt er weer eentje.
2: Hebben we een
1: leuke? Ja, daar komt er weer eentje. Het is wel heel lief dit hoor. Je kent hem niet, hè?
2: Bekend de
1: ja, dit is zo lief. Ik schrijf hem op voor je. Kan je mee naar huis nemen?
2: Oh, oké. Okay.

0: Ja, praat maar gewoon door, hoor. Ja, praat maar gewoon door.
1: Ja, maar dan luisteren ze allemaal mee.
0: We zullen proberen, want Martin is nu net de deur uit en we krijgen een nieuwe mixer. Misschien dat we gewoon een B-kanaal open kunnen zetten met gewoon buiten de uitzending om. Dat je gewoon,
1: ja,
0: dat je ons gewoon constant kan horen.
1: Daartussendoor,
0: ja.
1: De muziek een beetje op de achtergrond.
0: Muziek voor, zeker op de achtergrond.
1: Ja, maar dan wordt het wel een beetje een lange podcast of zo, hè?
0: Over podcast gesproken.
1: Oh, jeetje,
0: dat is een
1: wat een leuke brug.
0: Die zag ik niet aankomen trouwens, nee, dat je deze brug ging maken.
1: Hem zo op mijn handen.
0: Jij bent ook van onderdelen podcast.
1: Nou, Jack Panneke, die belt mij één keer in de zoveel tijd op. Die heeft dan een gast in de uitzending. En dan vindt hij het leuk als ik erachteraan met de columns die ik hier netjes in het Nederlands doe.
0: Ja.
1: En die hertaal ik dan even in het Volendams, als ze bruikbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus deze die van net bijvoorbeeld zou kunnen, die zou ik dan in het Volendams. Dat is een mooi tragisch onderwerp. Nou ja, een droevig onderwerp, zeg maar een beetje. Ja. Dus dat past dan wel. En Jack die plakt dat er dan achter.
0: Ja.
1: En bij Grols op het Volendams. Dus die staat op de lofsite, als je die aanklikt. Ja. Daar staan ze allemaal in chronologische volgorde.
0: Ja.
1: En de laatste was volgens mij dat die Aaf Beers op bezoek had. Onze eigen Aaf van het missiehuis.
0: Dat zou kunnen, want als je kijkt naar rtvlof.nl en je kijkt even naar kijk en luister, dan vind je daar het kopje podcasts.
1: Juist.
0: En dan vind je alle podcasts die wij gemaakt hebben. Dus de nieuwste die er nu op staat, is gewoon een programma van ons. Een fantastisch programma. Zukke Zorgen.
1: Ja,
0: die staat natuurlijk ook op.
1: Die staat er standaard trouwens op. Hè?
0: Standaard. Ja, die staat er standaard op. Dat doen ze al een hele tijd. Ja. Guit met Want is ook nieuw. Die jongens die...
1: Heb je dus op zaterdagmorgen en daarna
0: en
1: ook
0: daarna,
1: nog eens
0: dus de bijna onbeperkt, zeg maar, kun je gewoon naar Guit en Want luisteren. Dit is echt heel leuk. Onderbroken tijd staat heel er goed. Ook allemaal tussen. Kopie met en... Ja, jij kan dat het beste uitspreken. Ik als Jastel ga hem hier niet aan wagen.
1: Ik zie niet waar je, ik kan niet zien waar je naar kijkt.
0: Grols
1: op Volendams.
0: Kijk, dat.
1: Ja,
0: die staat er
1: en
0: ook.
1: Jack Panneke is daar helemaal into, hè?
0: Ja, dat kan je allemaal.
1: Dat is Engels, maar Jack zit er eulige boef op.
0: Ja.
1: Om het toch maar even Volendams.
0: Ik zou je zeggen, hij was...
1: En dat doet hij goed.
0: Hij was een week of vier geleden, toen kon jij even niet. Toen had ik hem in de uitzending gehaald. Toen heeft hij de hele tijd gesproken over de podcast.
1: Ja, dat heb ik gemist. Ja.
0: Heeft hij echt gewoon... Op die ene zaterdag heeft hij net zoveel hits op die podcast gehad als normaal in een hele maand.
1: Oké.
0: Dus hij zei laatst, zei hij ook,
1: dan
0: hij
1: moet
0: zei,
1: je weer komen.
0: Kan ik nog een keertje langskomen? Ik zeg, nou, daar waar het kan en ruimte, zal ik Albert altijd even vragen om aandacht ervoor te vragen. Maar goed, de Mr. Podcast himself van de LOVE en verre omtrekken, ja, die had hij natuurlijk ook gewoon. Ik zal hem voor volgende week even erbij halen.
1: Jij bent over drie weken ben je er zelf niet.
0: Zit ik in Wales?
1: Je zat vorige week nog in Istanbul.
0: Ja, maar ja, goed.
1: Je doet het er nou weer dan.
0: De wereld is klein. Ja, als je het maar vaak eroverheen gaat.
1: Op je
0: gaat,
1: brommert
0: zeg
1: maar. Ook weer. Ga je op je brommert naar Wales?
0: Ja, ik ga zeker op mijn brommert naar Wales. Ja, serieus. Dat is helemaal goed.
1: Weer de tunnel.
0: Ja.
1: Nee, maar dan kunnen we in plaats van dat als jij afwezig bent.
0: Ja.
1: Frank komt misschien een keertje.
0: Ja, dus we gaan Frank eens straks even bellen.
1: Dan doe ik Jack erbij.
0: Ja, leuk.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, en Cor dan? Kan hij, mag hij ook nog?
1: Nee, Cor ook. Nee, Cor is onmisbaar.
0: Anders is de gemeente. Die vind je dan de rest van het weekend dolend over straat. Dat moeten we nou weer.
1: Kom tussen de schouders.
0: Wij gaan afscheid van elkaar nemen.
1: Ja.
0: Ik wens je een waanzinnig goed weekend. Fijn dat je er weer was, vriend.
1: Tot volgende
0: week.
1: Super.
0: Oké. Hoi.

0: aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVE is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: En dat is gewoon elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor terug in de top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in het ver verleden begonnen. In 1965. Keep Searching is een lied geschreven en opgenomen door de Amerikaanse rock'n'roll muzikant Del Shannon. De tekst vertelt het verhaal van een man die een plek probeert te vinden om zichzelf en zijn geteisterde vriendin te verbergen voor degene die haar mishandelen. Niet zo mooi. Dan gaan we verder met een prachtig mooi nummer van Tom Petty. A Face in the Crowd.

The Weight, Danny Vera. Hoewel The Weight up tempo is, verliest het nummer daarmee geen diepgang. Over de betekenis vertelde Danny: het gaat eigenlijk over dat je denkt dat je alles voor elkaar hebt en dingen verwerkt hebt. Maar dat dat eigenlijk nog niet zo is. De dood van mijn beide ouders was altijd heftig. Op een gegeven moment denk je, daar ben ik wel overheen. Maar op sommige momenten is dat niet zo. Deze boodschap komt duidelijk naar voren in de tekst van The Weight. Hij beschrijft hier hoe hij op een plek is in zijn leven waar hij wil zijn. Maar dat de zware gevoelens ondanks dat niet verdwenen lijken te zijn. Dan gaan we naar de allereerste top 3 van januari 1965. En dan beginnen we met Roy Orbison met Oh Pretty Woman.

2, The French Song, Lucille Starr. Het nummer is tweetalig. Het eerste deel is Franstalig. Het tweede deel van het lied is de oorspronkelijke Engelse tekst. En het lied eindigt daarna weer in het Frans. Men vermoedt dat muziekuitgevers kozen voor de titel The French Song, omdat de eigenlijke Franstalige titel Wanneer de zon de bergen begroet te moeilijk werd bevonden voor niet-Franstaligen. Ja, voor mij is dat ook vrij moeilijk hoor, in het Frans. Ja, en dan gaan we naar nummer 1. En dat kwam in die komende jaren wel heel vaak voor dat daar de Beatles op stonden. Deze keer met I Feel Fine.

eerste top 40 van januari 1965. Time is on my side van de Rolling Stones. Die stond op 9 in die top 40. Time is on my side is een nummer geschreven door Jerry Ragavoy onder het pseudoniem Norman Mate. Het werd voor het eerst opgenomen door jazz-trompetist Kay Winning en zijn orkest in 1963. En later met extra tekst van Jimmy Norman, gecoverd door zowel soulzangeres Irma Thomas als later ook door de Rolling Stones. Volgende nummer is van Dave Edmunds, Born to Be With You.

De Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag is van Jen Roch, La Belle France. Jen Roch was een band uit Volendam met onder andere Jaap Schilder, Theo van Scherpenzeel, later solo als Pex Hildebrand, Peter Berger, Martin Veerman, Siem Schilder, beter bekend op Volendam als Polly, en Jaap Smit. Ja, en die beide, Siem en Jaap Smit, die zaten ook in de Fools. Dan gaan we naar de Duitse bijdrage. En dat is een nummer van Ludwig Franz Hirtreiter. Ja, dat was natuurlijk absoluut geen naam voor een artiest. Dus hij had gekozen voor Rex Gildo. Ja, en dit nummer kan je wel in een gezellige playlist zetten, hoor. Fiesta Mexicana. Hey!

That's the way it is. Is een nummer van de Canadese zangeres Celine Dion uit 1999. Het verscheen als nieuw nummer op haar verzamelalbum All the Way, A Decade of Song. Als eerste van vier singles. That's the way it is gaat over doorzettingsvermogen. En niet opgeven als je moeite hebt met het vinden van de ware liefde. Dus dat is een wijze les van Celine. Ja, dan gaan we verder met een nummer van Robert Palmer. En dat is eigenlijk wel een cadeautje voor mezelf. Ja, hij is ook gedaan door Tina Turner. Maar ik vind deze wel een stukje beter, hoor. Robert Palmer met Addicted to Love.

This Love is een nummer van de Amerikaanse band Maroon 5 uit 2004. Het is de tweede single van hun debuutalbum Songs About Jane. This Love betekende de definitieve wereldwijde doorbraak voor Maroon 5 en leverde de band in veel landen een top 10 hit op. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het zelfs de vijfde plaats. Dan ben je wel redelijk succesvol hoor, als je het daar ook maakt. Dan gaan we naar twee nummers. Ja, dit is deze week niet de band van de week, maar de artiest van de week, of eigenlijk een duo. Het zijn twee nummers van de muzikale gelegenheidsformatie tussen John Anderson van Yes en synthesizer-componist Vangelis. Twee geweldig mooie nummers. We beginnen met I Hear You Now.

toch wel niet te veel gezegd. Hè? Twee schitterende nummers. John en Vangelis, een muzikale gelegenheidsformatie noemden ze het, tussen John Anderson van Yes en synthesizer-componist Vangelis. Toen Rick Wakeman Yes verliet, werd Vangelis gevraagd hem te vervangen. Na enkele weken oefenen bleken de muzikale ideeën te ver uit elkaar te liggen om tot een goede samenwerking te komen en werd Wakeman vervangen door Patrick Moraz. In die paar weken ontstond wel een vriendschap en samenwerking tussen Vangelis en John Anderson. In 1975 zong John al mee met Vangelis' album Heaven and Hell en zou dat ook nog op See You Later doen. Hun grootste hits waren deze twee die we gehoord hebben. Het nummer State of Independence is ook bekend, maar dan vooral de versie van Donna Summer. Dan gaan we naar de eendagslief van vandaag en dat is Have a Little Faith in Me van John Hiatt. John is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij werd in eerste instantie bekend als songwriter voor een groot aantal artiesten. Het duurde een aantal jaren voordat hij ook zelf succes kreeg als zanger. Wij hebben hem ook nog gezien in Vredenburg in Utrecht. Ja, een zeer bedreven zanger. En hij is nog steeds actief, hè? Ja, hier komt die eendagsvlieg. Is tevens de laatste voor de reclame in het nieuws. Ik zou zeggen tot zo. Have a little faith in me.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfooks en ik draai veel plaatjes uit de Top 40-lijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met Sweet Caroline van Neil Diamond. In een interview in 2007 vertelde Diamond dat hij voor het schrijven van het nummer werd geïnspireerd door Caroline Kennedy, de dochter van John F. Kennedy. Maar jaren later vertelde hij echter dat het nummer ging over zijn toenmalige vrouw Masha, maar dat hij een naam van 3 lettergrepen nodig had om de melodie te behouden. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Dan gaan we verder met een lekker nummer van Fisher Z.

Queen of Elba, Laura Jansen. Jansen liet zich inspireren door Napoleon Bonaparte's gedwongen verblijf op Elba. Hij liet zichzelf kronen tot koning van Elba en gaf daarmee een voor hem positieve draai aan de verbanning. Jansens afgebroken relatie mag haar net zo goed tot koningin van Elba kronen. Ze komt niet meer terug, maar komt tot rust op een eiland. Dat was ook de bedoeling dat Napoleon op dat eiland zou blijven, maar hij wist toch te ontsnappen en hij kwam toch terug. Ja, wij zijn er zelf geweest. We hebben ze een bedje gezien in een slaapkamer. Ja, dat was een heel goedkoop bedje met een matrasje erop. Daar zijn we een hele berg voor opgelopen. Mijn zwager mij duwen. Nat van zweet kwamen we boven, dat bedje even gezien en we konden weer naar beneden. Dan gaan we nu de drie favoriete nummers draaien van niemand minder dan Charles. Ja, wie kent hem niet? Van de C&D natuurlijk. En van de Cockatoo, waar hij jarenlang achter de bar heeft gestaan. Ja, en dan beginnen we met Graham Nash, met The Prison Song.

De tweede van Cheryl, Walking on the Moon van The Police. Ik heb het denk ik al wel eens eerder verteld, maar het is toch best een leuk verhaaltje. De tekst van Walking on the Moon is oorspronkelijk heel anders. Na een avond hevig stappen in Duitsland kwam Sting terug op zijn hotelkamer en wou net dronken naar zijn bed gaan wanneer er plotseling een riff in hem opkomt. Hij staat op en begint door zijn kamer te ijsberen en mompelt Walking in my room. De volgende ochtend schrijft hij de riff op, maar besluit dat Walking in my room toch een iets te belachelijke tekst voor een nummer is. Ja, en dan maak je er maar Walking on the Moon van. En zo kom je dan aan een liedje. Ja, dat is toch grappig. Ja, dan gaan we naar de derde van Charles en dat is een hele mooie van de Dire Straits. Brothers in Arms.

Hi-ho, Silver Lining, Jeff Beck. Een nummer dat je altijd wel in je playlist kan zetten. Het nummer is geschreven door Scott English en Larry Wise. En het is uitgebracht door zowel de Britse band The Attack als door Jeff Beck. De versie van The Attack werd enkele dagen eerder uitgebracht, maar behaalde in geen enkel land de hitlijsten. De versie van Beck had meer succes. Het was zijn eerste solo-single nadat hij al succes had met The Yardbirds als sessiemuzikant. Op het nummer speelt Beck gitaar en neemt hij de leadzang voor zijn rekening. Heel lekker nummer. Dan gaan we verder met een hele mooie van de drie J's. Mijn dorp.

stilte en de winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

Fooled Again is een nummer van de Britse rockband The Who. Het nummer is geschreven door gitarist en bandlid Pete Townshend en is verschenen in singleversie en op de plaat Who's Next. Legendarisch album. Zoals bij zoveel andere nummers wordt er door veel luisteraars gediscussieerd over de betekenis van Won't Get Fooled Again. Eén interpretatie is dat het nummer zich verzette tegen de revolutie uit de jaren 60. Om deze redenen werd het nummer verboden in Zuid-Korea, totdat in 1990 de democratie ook hier de vrije hand kreeg. Zo ook de laatste regels van het nummer: Meet the new boss, same as the old boss. Waarmee bedoeld wordt dat een revolutie niets helpt. De nieuwe baas is geen spat beter dan de oude. Volgende nummer is een mooie van Van Morrison: Spanish Rose. The wine.

Blunt, een Britse zanger, liedjeschrijver en voormalig Brits legerofficier. Hij brak door in 2005 met zijn debuutalbum Back to Bedlam en de nummer 1 hit You're Beautiful. Blunt bespeelde veel instrumenten, waaronder piano, gitaar, orgel en marimba. Blunt won verschillende prijzen, waaronder 2 Brit Awards. Ook werd hij genomineerd voor 5 Grammys. Aardig succesvol hoor, die man. Die wereldhit waarmee hij doorbrak, You're Beautiful, ja, dat is niet echt helemaal mijn ding met die kopstem. Maar zoals Wiseman vind ik wel een heel mooi nummer. Dan gaan we verder met 2 nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Sam Cooke met Wonderful World.

De tweede uit de stenen tijdperk, Peggy Lee met Fever. Fever is een nummer geschreven door de Amerikaanse songwriters Eddie Cooley en Otis Blackwell. Het nummer is voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Little Willie John voor zijn gelijknamige debuutalbum uit 1956. Het nummer is vele malen gecoverd. In 1958 nam de Amerikaanse zangeres Peggy Lee een coverversie op van Fever. Hierbij had ze de tekst van het nummer aanzienlijk aangepast. De versie met de teksten van Lee is vaker gecoverd dan de originele versie. Het werd een grote hit voor Peggy Lee en wordt gezien als haar meest bekende nummer. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Hij wordt vannacht nog een keertje herhaald en dat is van 1 tot 3. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluiten we weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat zijn vandaag de Golden Earrings met Another 45 Miles. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: LOVE Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. en winkelcentrum Havenhof.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
14: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Hallo muziekliefhebbers, de middag loopt weer ten einde. En dat houdt in bij de LOVJ dat het weer tijd is geworden voor een goed stukje muziek. Mits je natuurlijk van dit genre houdt. Ik opende met de Zac Brown Band en de titel van het nummer was The Wind. En het kwam af van het album Greatest Hits So Far uit 2014. Mijn naam is Michel Koning en op techniek Marcel Hansen. Het volgende nummer wordt weer een Mexicaanse plaat. Miriam Solis is de uitvoerende artieste. De naam van het nummer is La Guadalupana en ja, dat klinkt echt Mexicaans, hoor maar.

Dat was Lori Morgan. Inmiddels heeft ze de leeftijd bereikt van 66 jaar. Maar leeftijd maakt haar niets uit, want dit jaar is ze actief op tournee en meerdere concerten staan gepland, vooral in de Verenigde Staten. De band The Deep Dark Woods komt oorspronkelijk uit Saskatoon en dat ligt in Canada. De formatie is opgericht in 2005 en tot heden nog steeds actief. Hier zijn ze met het nummer My Baby's Got to Pay the Rent.

The Deep Dark Woods. Mikis Theodorakis is in 1925 geboren en overleden in 2021. Hij was een van de belangrijkste componisten van Griekenland. Hij combineerde klassieke muziek met Griekse volksmuziek en werd wereldwijd bekend met het componeren daarvan. Zoals ook de film Zorba de Griek, waar het nummer Zorba's Dance wereldberoemd van werd. Ik ga van hem een nummer draaien. Het nummer wordt gezongen door Savaria Margiola. Zij is een hedendaagse Griekse zangeres. Luister naar het nummer Ai Balanta tou Andriku.

Ja, Griekse muziek. Volgende zanger is geboren op Tenerife. Zijn naam is José Vales. Het nummer Bailamos un Va zong hij op het Euro Song Festival in 1978. Dat jaar vertegenwoordigde hij Spanje natuurlijk. En hij kwam op de 9e plaats. In Camarinda noemde haar versie de carousel van geluk. Maar hier is José Vales.

See Sharon Shirwan. Leuke plaat. Je hoort hem wel eens op Radio 5. De volgende plaat komt van Tammy Nielsen. Running to You. Ze nam het op als duet samen met Tim Nielfin. Nielfin is vooral...

0: beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Mizell met zijn vader Richard Mizell. We kennen dit nummer natuurlijk allemaal van Roddy Crowell met Johnny Cash. En die kon mooi tegen het randje aanzingen. We zijn toegekomen aan de drie van Hats. Wat heeft hij allemaal uitgezocht? Thomas Gorka. You Think You Know Someone. En dat is spik splinternieuw. Cactus Blossoms, Powder Blue van het album You're Dreaming. Maar we beginnen met René Inimay. En dat was een Nederlandse zanger. Vooral bekend als frontman van de band The Walkers. Geboren in Den Haag en hij groeide uit tot een van de herkenbaarste stemmen in de Nederlandse popmuziek van de jaren 60 en 70. Het nummer Tandoori, wat ik ga draaien, is oorspronkelijk een traditionele Amerikaanse folkballade. Het lied gaat over een historisch figuur, Tom Dula, die in de 19e eeuw werd opgehangen voor een moord. Van zijn soloalbum Back to the Bayou Teche, het nummer Tom Dooley.
1: Dit is de Greatest American Country Top 3. En dit is nummer 3.

prachtige top 3 weer had. We gaan snel verder. Corp Lund in de Hurting Albertans. Hij zingt over The Devil's Best Dress. Hier is hij.

0: Dit was Johnny Cash, Unwed Fathers. En kwam van het album Rainbow uit 1985. Voor de oplettende luisteraar, het origineel is van John Prine. Het verscheen namelijk in 1984 op Prine's album Aimless Love. Eén bekend detail, Tammy Wynette nam ook een versie op, nog voor John Prine. Waardoor het lied soms wordt geassocieerd van dat zij de ontdekker was, maar dat is het niet. De originele schrijver en eigenaar van het nummer is dus John Prine.
1: Ik kon hem niet. Ik heb heel veel van Johnny Cash.
0: Ja, maar Johnny Cash heeft veel, hoor.
1: Weet je ook nog toevallig van welke LP?
0: Waar
1: dit op stond?
0: Ja, dat weet ik ook. Dat weet ik ook. Van Johnny Cash, dat was Rainbow. En die kwam uit 1985.
1: Oké.
0: Ja. Ja, zo kun je af en toe eens een nummer tegen en dan denk je van...
1: Ja, ik heb die jongen, ik heb die hele box. Ik heb diverse cd's van Johnny Cash, ook best ofs. Weet ik het allemaal, maar dit nummer ben ik er niet tegengekomen.
0: Maar voilà. De beste man heeft zoveel gelukkig opgenomen.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Ik ga Marcel bedanken voor de techniek. En Ferdinand natuurlijk voor de muziek toevoegen in het systeem. Ook heel belangrijk.
1: Zeker.
0: En u bedankt voor het luisteren. En bij leven en welzijn zien we elkaar weer andere week. Want ja, dat moet je altijd maar weer afwachten.
1: Ga gewoon doorgaan.
0: Ja, ik ga weer uit met een lekker Mexicaans nummertje. Gaby Villanueva heet het. Is de artieste. Canto por mi silencio is het nummer. We gaan hem doen. Tot de volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Iedere zaterdagavond. Tussen 6 en 7 uur. Presenteert Love Radio. Experience Mobile Lifestyle. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
11: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
10: De Country Western Experience. Met Marcel Hansen.

Laat die man toch gaan stemmen, zonder dat hij er niet meer is. Goedenavond, dames en heren, country-liefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio en TV. En ik heet u weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen en ik neem u weer mee met een vol uur country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter, Americana en Cajun muziek. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen in de uitzending? Ik ga er een paar opnoemen. Kinky Friedman, Somebody's Darling, The Mellot Brothers Band, Jack Clement, Bob Neuwert, Brett Coleric, The Brendos, Herix Alexiou, Zach Top en Larry Wilson. De persoonlijke country top 2 is in 2026 zoals iedere week afkomstig van country en muziekliefhebbers Hans en Sandra Veerman. En voor de cd van de maand is gekozen voor Mariette El Bronx en die heet gewoon 4. Oftewel 4. En we openen vanavond de uitzending met Sombras van Raoul Malo. En die was afkomstig van de cd Sinners and Saints. Ik hoor dat mijn microfoon een beetje gaat kraken. Dus we gaan snel over naar de volgende plaat. En die wordt van Kinky Friedman. Ik vond het persoonlijk vorig jaar de cd van het jaar. Het album heette The Poet of Motel 6. Ja, en het werd eigenlijk postuum uitgebracht na het overlijden van Kinky Friedman. En ja, ik vond er alleen maar juweel op staan. De hele cd is gewoon mooi, van het begin tot het einde. Ik ga vanavond de nummer 5 draaien van het album. En het heet The Life and Death of the Rodeo Clown. Kinky Friedman.

echte country muziek. En het is ook splinternieuw, zoals Michel zou zeggen. De Mallet Brothers Band hoorde u met Caffeine. En die kwam van het nieuwe album Higher Up in the Hills. Daarvoor hadden we een Zweedse formatie. Ze heette Somebody's Darling. Ik heb er vorige keer ook al een nummer van gedraaid. Maar deze waren heel populair in de country music television tijd. De CMT tijd. En die kwam regelmatig nog voorbij met een clip. Het nummer wat u vanavond in ieder geval hoorde was You'll Remember Me. En die kwam van de cd Still Wearing Black. En we hadden daarvoor ook een hele mooie van Kinky Friedman. Die man heeft ten eerste al heel veel geproduceerd, maar ook zelf hele mooie muziek gezongen. Je hoorde een postuum cd die uit is gebracht na het overlijden van Kinky Friedman. Heel mooi. The Life and Death of the Rodeo Clown hoorde u van het Poet of Motel 6. Dan gaan we naar de country ballad van vanavond. Dat noem ik echt een plaat eigenlijk voor vaste luisteraar Jaap Schilder-Koster van The Catch. Want die luistert nog steeds naar Micha's programma, ook naar mijn programma regelmatig. En dat is een beetje een plaat uit de oude tijd. Maar het is wel mooi, want hij is een hele goede grondlegger geweest ook van echte country muziek. En ik heb het over niemand minder dan Jack Clement. Ik ga vanavond een nummer draaien van zijn album All I Want To Do In Life. En het is een hele bekende meezinger, geloof mij maar. Gone Girl. Nou, moet ik wel even de goeie aan zitten natuurlijk. Dat is die.

vind het zo mooi. Deze man heeft zo'n prachtige emotie in zijn stem zitten. Ja, ik hou ervan. Ik vind het mooi allemaal. Zijn naam is Brett Kolerick. Je hoorde This Is What I Do. En die kwam van het album Tucson. Daarvoor hadden we een mooie akoestische van Bob Neuwert. En die heette Turn It Around. En die kwam van het album Back to the Front. En we hadden ook nog voor onze Jaap Schilderkoster vaste luisteraar Jack Clement met Gone Girl. En die kwam van het album All I Want to Do in Life. We gaan naar The Discovery of World Music. Deze keer gaan wij naar New York, United States of America. We gaan het hebben over de formatie The Brandos. Dat is best wel leuk. Het is namelijk officieel een Amerikaanse rockband die in 1985 in New York City werd opgericht. De Brandos behaalden in 1987 commercieel succes in de Verenigde Staten met de release van het debuutalbum Honor Among Thieves en de single Gettysburg. Ze hebben ook een sterke fanbase opgebouwd in Europa, waar ze sinds eind jaren 80 promotieactiviteiten uitvoeren en uitgebreid toeren. In 1999 verscheen het Contribution The Best Of 1985 Till 1999 en na de release in 2003 van de Irish American Song, Kincaid's tweede album met liederen over Ieren in de Amerikaanse burgeroorlog, werd in 2004 een Europese tournee georganiseerd. Chris Layer begeleidde Kincaid, Mendillo en Guardiano tijdens de optredens in Duitsland, Nederland, België en Denemarken. In 2010 werden de opnames van de Ierse tournee van 2004 gemixt met het lang verwachte live album David Kincaid en The Brandos Live in Europe. En het werd op 1 december 2010 uitgebracht en in Europa gedistribueerd door Blue Rose. In 2017, in juni, kwamen de Brandos met een nieuw album getiteld Los Brandos. Het bevatte trouwens 10 nieuwe nummers, waarvan er 5 in het Engels en 5 in het Spaans. Ik ga vanavond even een nummer draaien. Ja, ik kwam achter dit nummer. Toen werkte ik nog samen met Michel Waldhuis in het Gat van Nederland. Wij waren toen beide DJ's. En Michel draaide dit nummer. Ik had er echt een nooit van gehoord, maar ik vind het toch zo'n prachtige plaat, dit van de Brandos. Ik heb die cd ook nog gekocht later en ga er maar luisteren. Het album waar het van afkomt heet in ieder geval The Light of Day. Vanavond mag u luisteren naar Love of My Life.

Nou, zeg zelf, lekker hè? De Brando's hoorde u met Love of My Life. En die kwam van de cd The Light of Day. Dan gaan we naar de country classic. Nou gaan we een hele andere kant op. We gaan naar de kant van Griekenland. Ik ga het dus even over, zoals wij haar in Europa noemen, Charis Alexiou. Charis Alexiou is een pseudoniem van Chariklika Roupaka. En ze werd geboren op 27 december 1950. Ze is een Griekse zangeres. Alexiou verwierf haar eerste roem in Griekenland toen ze in 1972 zong op het album Mikra-Asia, van Klein-Azië, van de populaire zanger Giorgio Dallaras. In de jaren erna breidde Alexiou haar repertoire snel uit. Ze zingt zowel in traditioneel Grieks, noemen we ook wel laika, muziek, als door popmuziek en andere wereldmuziekstijlen geïnspireerde nummers. Ze werkte onder andere samen met componisten als Thanos Mikroussikos en Manos Hadjidakis, maar voerde ook nummers uit van Jacques Brel. Alexiou's nummer, dat internationaal bekend werd, is mogelijk, wat ik nu direct ga draaien, Tango Tis Nefelis, oftewel Nefelis Tango uit 1996. Op muziek van de Canadese Lorena McKennett. Alexandru heeft trouwens over de hele wereld opgetreden. Ja, ik ken haar toevallig van een goede kennis van mij, een goede vrienden van ons, Klaas Klorum en Marian Jonk. Die draaide deze muziek regelmatig thuis. En we zaten twee weken geleden zaten we weer bij haar. En dan draait ze dit nummer weer. Ik zeg, snotverdomme. Marian, ik ga dit nummer gewoon een keer draaien. Superleuk een keer. Ga maar eens luisteren. Het komt van officieel van een live album. Dan moet ik weer in het Grieks. Ja, daar gaan we weer. Giron Zantos Tos Ton Cosmo Kai Eni Fili Tu Cosmo. Er waren live opnames tussen 1992 en 1997. Luistert u maar naar Charis Alexiou met Tango Tis Nefelis. En het is een live uitvoering.

Ja, ik hou hiervan. Ik vind het mooi. Dat klinkt gek misschien, maar later als je wat ouder wordt, dan ga je een hele andere smaak van muziek krijgen. Vroeger zou ik zeggen, dit is voor oude lui, weet je wel. Maar als je dan... Ja, ik pak ook vaak weer eens muziek op wat je vader en moeder vroeger draaiden allemaal. En dan je komt nu wel eens weer bij vrienden en kennissen thuis. En dan hoor je dit weer voorbij komen. En dan denk je, jezus, ik ga dat toch eens een keertje even draaien naar huis en kijken. Misschien het ook leuk vinden. Ze heet in ieder geval Charis Alexiou. En je hoorde vanavond Tutango Tes Nifelis. Mooi. We gaan naar de cd van de maand. En die is van de formatie wat vroeger echt een hard rock heavy metal band was. Ja, u kunt het eigenlijk niet voorstellen, maar het is echt waar. En ze zijn nu echt een Mexicaans traditioneel... Ja, ik kan het een beetje niet uit. Dus een beetje pop, Mexicaans, alles. Ze hebben gewoon lekker een eigen sound. Ze heet de Mariachi El Bronx. En ze hebben hun vierde cd uit. En ja, die gaan we deze maand maar eens even lekker promoten. Vanavond, El

Iedere zaterdagavond om 6 uur is het voor de country-liefhebbers de tijd om hun oor aan de radio te kluisteren. Want dan presenteert Marcel Hansen de Country and Western Experience bij de LOVA. De beste country uit het beste en nog veel meer. Ja, de Country and Western Experience. Zaterdagavond, 6 uur met Marcel Hansen bij de LOVA. Ja.

Lainey Wilson is haar naam. En u hoort de Watermelon Moonshine van het album Bell Bottom Country. Na de klok van 7 uur hebben wij natuurlijk de Muziek BV met Jaap Mol en Rob the King. Vergeet niet te luisteren. Ik heb nog een beetje tijd over, dus ik kan nog een nummertje draaien. En ik daarna lekker even een mooie gouden ouwe van Doug Sam. Daarmee gaan wij afsluiten vanavond. Ik hoop dat u het weer leuk vond. Er is heel veel variatie met heel veel lekkere muziek. Dus we zijn er volgende week weer bij. Ik wens iedereen weer een heel goed weekend. En we spreken elkaar volgende week weer. Hoi!

0: is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Ja, daar zijn we. Ik ga eventjes Marcel Hansen bedanken. En natuurlijk begonnen we dit avondje met country en western en bluegrass. En alles wat ermee te maken heeft. Begonnen we natuurlijk van 5 tot 6 met Michel Koning. Met zijn programma Americana en Country Classics. Daarna hadden we Marcel Hansen met zijn Country and Western Experience. En nu 2 uurtjes heerlijke muziek met de Muziek BV. En ik heb heel wat moois en leuks meegenomen. Zo begon ik met Nothing Fancy, Footsteps I've Followed. Dat kwam van een CD uit 2019, Times Change Everything. Mooi weer vandaag, het was wel koud, maar oké. Dan na zo'n avond, na zo'n dag, natuurlijk even lekker uitrusten met een pilsje in de hand. En dan de Muziek BV aan, jawel, dat is puur genieten. Ik ga verder met The Birds, Hickory Wind.

The Rhythm of the Rich. Unspoken Tradition. Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk Hickory Wind. En dat werd gespeeld door The Byrds. En The Byrds, Sweetheart of the Rodeo. Sweetheart of the Rodeo. Ja, daar zat toen ook nog een bekende in. En dat was Chris Hillman. En Chris Hillman die werd gevraagd in het beginstadium. En toen Gene Clark zelfs ook nog in The Byrds zat. Gevraagd door Jim McQueen of hij mee wou spelen. Maar ja, goed. Chris Hillman die speelde natuurlijk wel ontzettend goed mandoline. Hij was echt een bluegrass man. Maar dit aanbod sloeg hij dus niet af om in de Laurel Canyon in Los Angeles te mogen spelen. En te mogen meedoen met een band. Hij zegt, ja, jawel, ik kan heel goed bas spelen. Hij had hem nog nooit een bas gezien. Toen heeft hij dus even snel zijn basgitaar gekocht en is hij gaan bas gaan leren. En ja, bij Her Majesty met het optreden zei Paul Bond. Nou, je ziet, zo zie je maar dat basspelen niet zoveel om het over, ja, niet zo heel veel heeft te betekenen. Maar op de basspeler een beetje naar keek natuurlijk. Maar goed, dat was Hickory Wind. En daarna hadden we The Rhythm of the Rich van The Unspoken Tradition. Ik ga verder met een nummer van de Cactus Blossoms. Ja, Change Your Ways or Die. En dat komt van de cd All Your Dreams. Heb ik dat goed? You Are Dreaming. En die twee broers, Jack, Tori en Paige Burkham, geboren in Minneapolis in Minnesota, die namen al in 2011 een in eigen beheer een debuutalbum op. En dat was gelijknamig The Cactus Blossoms. En gevolgd door een live album in 2013. Maar in 2016 verscheen bij Red House Records You're Dreaming. Alwaar de broers in 2015 een contract tekenden. Nou zeg je broers, ja, Paige Burkham en Jack Torrey. Die hebben geen verschillende vader, maar Jack Torrey die was al eerder een beetje bekend aan het worden. En daarom vernoemde hij zijn naam van Burkham in Torrey als artiestennaam. Vandaar Jack Torrey. Een hele mooie plaat, geweldige band, heel leuk om te horen. En dit is Change Your Ways or Die.

Flat Lonesome. It's Just Sad. En dat komt van hun cd Silence in These Walls. Flat Lonesome, ja. En dan zo. Nou, nee. Laat maar zitten. Eventjes, ja. Goed. Ik ga verder met de Honey Dewdrops. En die komen uit Stanton, Virginia. En eigenlijk namen ze in december afgelopen jaar afscheid van hun geliefde gemeenschap in Baltimore. Daar waar ze al 10 jaar woonden. Het voelt niet echt als een afscheid, zegt ze. Want we zullen weer zeer vaak optreden en vrienden bezoeken. Maar zeker een verandering voor ons. We vonden het geweldig om 10 jaar in Baltimore te wonen. Maar Virginia roept ons al een paar jaar thuis. En we zijn weer verheugd om weer dicht bij de Blue Ridge en de Allegheny Mountains en onze families te zijn. Ja, zo zeggen Laura en Keiichi van de Honey Dewdrops. Ik draai van hen een plaatje en dat is Loneliest Songs. Het meesterwerkje komt uit 2019, 15.

Hartstikke idee. Dan wordt dan eventjes gebeld. Dan zal ik zo... ik draag gewoon nog even een stukje plaatje. Want daar ontkom ik niet aan. Want mijn grote vriend die staat voor de deur. Ik draai Road That Goes Both Ways van Dee Whitty en Ashley McBride.

Prachtig werkje van Dee Wyatt. En daar kwam bij mevrouw Ashley McBride. Perfect, geweldige zangeres. Oké, ik kreeg van gisteravond een triest berichtje dat de vrouw, dus de weduwe eigenlijk, van Loek Lamers is overleden. Honey Lamers van Oosten. Ik ben toch wel verschillende malen bij deze twee kanjers geweest. En Loek Lamers, ja, daar hebben we toch wel aan te danken dat wij nog steeds bluegrass muziek draaien. Want de man heeft zoveel gedaan voor de bluegrass gemeenschap. Dat is onvoorstelbaar wat die man heeft betekend voor de bluegrass in Nederland. Maar Honey Lamers, zijn vrouw, zat in het ballet dansen en heeft ontzettend veel kinderen ballet geleerd of kennis laten maken met ballet in Hoorn. En dat is een verdienste dat weinig mensen kunnen zeggen. Ja, helemaal vrijwillig heeft ze dat altijd gedaan. Prachtige vrouw, een heel geweldig mens, laat ik zo zeggen. En ik draai voor Honey, gewoon Honey Lamers van Oosten. 89 is jaar is geworden. Draai ik het nieuwste nummer van Marcel Kaptein en dat heet A Beautiful Life. Dus Honey, geef Loek even de groetjes boven.

0: Love is like that. En dat komt van de cd Bon Jovial. En Bon Jovial. En dat is best wel leuk. Want dit is gemaakt door Damien O'Kane en Ron Block. Natuurlijk, dit zijn twee van de best banjo-spelers ter wereld. Damien O'Kane die haalt dus gewoon het echte Ierse traditionele muziek naar voren. En Ron Block natuurlijk bekend van de Union Station van Alison Krauss. Twee virtuozen. En die begonnen al met banjophonics. En nu, die werd in oktober 2025 aangebracht. En dat, of ho ho ho. In oktober 2025 werd het album Bon Jovial uitgebracht. En die twee platen zijn echt, die hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de muziekwereld. Zeg, Rob, wat ben ik blij dat je er bent, jongen.
1: Ja, zeker.
0: Potverdikke.
1: Ik heb het gered.
0: Ja, maar je was bij Volendam tegen, oftewel Ajax tegen Volendam in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja.
0: Koud.
1: Nou, dat viel wel mee. Het zat volgens mij hebben ze volgens mij van die warmtekachels.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat was wel lekker.
0: Was het dak gesloten?
1: Nee, die was wel open.
0: Ja.
1: Dat was een beetje jammer.
0: Ja. En het was een leuke wedstrijd.
1: Ja, het was wel leuk. Maar ja, jammer van de uitslag natuurlijk. Twee precies dezelfde doelpunten. Twee kopballs. Ja,
0: ja.
1: Het is zonde.
0: Ja. Wel een beetje gevulde arena? Of viel het?
1: Ja, dat was uitverkocht.
0: Oké, okay. Nou toch, Ajax-fans die zijn toch wel trouw aan een club. Toch?
1: Nou ja.
0: Oké, okay, Rob. Ik heb een plaat meegenomen van Keith Anderson en Wayne Taylor. En dat zijn twee bluegrass-muzikanten die samenwerkten aan een album uit 2008 getiteld Keith Anderson en Wayne Taylor and Friends. Ik zei Anderson, maar het is Keith Anderson. 12 nummers. Waaronder Blue Nose, Carolina Sun. En ze werkten meer dan 15 jaar samen, waarbij Taylor een gepensioneerde marinemuzikant was. En Arneson, die was lid van de US Navy band Country Currents. Het album, uitgebracht in 2008, bevat het werk wat hun dan speelde in het bluegrass genre. Wayne Taylor diende 24 jaar in de marine en Keith Arneson, vaak vermeld als Arneson, soms vergelijkbaar genoemd als Anderson, in gedeeltelijke speelde in de US Navy band Country Current. Ja, ook een leuke naam. Navy band, de Country Current. Maar goed, hele mooie plaat wat ze hebben gemaakt. En daar heb ik een track van en dat is Pathway Home.

Pathway Home. Ja, prachtig mooi nummer. Van dus Keith Arneson en Wayne Taylor. Ja, een nummer dat ik laatst hoorde in de show van de Her Majesty. En dat prachtige show, als je de kans krijgt, moet je daar echt heen in het theater. Met Paul Bond. En heerlijk, heerlijk, heerlijk. Werd even teruggeleid naar de Laurel Canyon in Los Angeles. En de muziek van de Birds, van de mama's, papa's, alles gewoon voorbij. Genieten. Ik was besteld als net een jong en ja, het was een hele avond genieten. Maar wat ze ook speelde, dat was dit hele leuke nummer van de Eagles. Train Leaves Here This Morning. En het is eigenlijk een melancholisch lied over het einde van een huwelijk. En Bernie Ledden schreef het samen met Gene Clark. En hij praat bitter over het stuklopen van hun relatie, nadat ze eigenlijk een contract voor het leven hadden getekend. En dan is hij van plan om zijn romantische beproevingen aan zijn romantische beproevingen te ontsnappen. En gaat met de ochtendtrein naar huis. The train leaves here this morning. Ja, hij schreef samen oorspronkelijk met liedzanger van de Birds, Gene Clark. En die hebben het ook opgenomen in de toenmalige Dylan ten Clark. Maar wij spelen het van de Eagles. En dan zie ik u na 8 uur weer terug. Dag.

0: salarissen is dus...
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, Alison Krauss. Welkom terug in de Muziek BV overigens. En dit was Alison Krauss en Union Station, Bonita en Bill Butler. Ja, dit kwam van hun cd 2011, Paper Airplane. Geweldige cd. En we moesten 14 jaar wachten voordat er een nieuwe verscheen. En dat was Arcade. En die is ook heel mooi. Alison Krauss, ja, en dit was Dan Tyaminski. En samen, ze ontmoetten hem op een gegeven moment. En toen zijn ze samen verder gegaan met de United Station. Union Station. Price Sisters, de Price Sisters. Lauren en Leanna Price. Bluegrass muzikanten uit Ohio. Staan bekend om hun close harmonies. En het kan ook een beetje, eigenlijk zou je kunnen denken aan de Ierse zussen Dolores en Marion Price. Maar dat is wat anders. Dat zijn voormalige IRA-leden die in de jaren 70 een beroemde hongerstaking in de Britse gevangenis voerden. Wij hebben het over Lauren en Leanna Price. Klassieke bluegrass, moderne harmonieën met Lauren op de viool en Leanna op de mandoline. Begon als tieners, opgetreden in de United States. Internationaal hebben albums uitgebracht op de labels van Macquarie Muziek. Studeerde traditionele muziek aan de Morehead State University. En ja, met andere erop, we gaan gewoon dit plaatje draaien. Het is gewoon prachtig. Uit 2018 van hun cd A Heart Never Knows, Widow of the Mountain.

0: Ja, Dylan Dillard en Clark. Through the Morning, Through the Night. Een compositie van Gene Clark. Ja, geweldig gewoon. Het was een samenwerking van Gene Clark, die het maar niet kon vinden nadat hij de Birds was uitgegaan. Solo carrière. Daarna heeft hij dus een 2 cd's gemaakt met Dillard, onder Dillard en Clark. En dit was een cd uit 1969. Gelijknamig aan dit nummer, Through the Morning, Through the Night. Later ook weer prachtig uitgebracht in een uitvoering van Alison Krauss en de zanger van Led Zeppelin. Ja.
1: Ja.
0: Robbie. Goed. Ik kreeg een verzoekje binnen en dat was best wel leuk. En het is een verzoekje van Kees Veerman, voormalig tandarts. En we hebben het zo over jouw beugel, dus...
1: Ja.
0: Dat komt wel, deze man is een geweldige kenner op dat vakgebied. En die vraagt om een nummer van Ronnie Millsap. Not That I Care. En Ronnie Millsap die werd blind geboren door een glaucoom, als ik het zo goed zeg. En hij werd na de vroege scheiding van zijn ouders opgevoed door zijn vader en grootouders. En... Reeds als kind werd zijn muzikaal talent opgemerkt en kreeg hij een opleiding in de klassieke muziek. En zijn feitelijk interessegebied was countrymuziek en rock'n'roll. En tijdens zijn schoolperiode formeerde hij zijn eerste band. Hij kreeg, dankzij zijn goede rapporten, kreeg hij een collegebeurs. Maar deed er afstand van ten gunste van een carrière als een muzikant. Hij had... 40 nummer 1 hits in de country charts. Een van de meest succesvolste crossover artiesten tijdens de jaren 1970-1980. Hij stapte in het muziekcircuit en als lid van de band van G.G. Cale. Not That I Care voor Kees Veerman.

0: Ja, prachtige plaat. Lonely Heartstrings Band. Redbird Flies. Alweer uit 2019. Smoke and Ashes. Maar ja, deze hebben toch gewoon twee of drie cd's. Maar die zijn echt de moeite waard om dat eens even te beluisteren. The Lonely Heartstring Band. En daarvoor hadden we Danny Vera met Oblivious Desire. Komt van Pressure Makes Diamonds. The Year of the Snake. En de Pompadour Hippie. Rob, wat is een Pompadour?
1: Dat is een restaurant in ieder geval in Amsterdam.
0: Ja, daar maak je jezelf heel mooi makkelijk vanaf. Gerda weet wat een Pompadour is. Ja, dat is zo'n ouderwetse krul. Dat is een Pompadour.
1: Oké.
0: Zo'n voors krul, een Pompadour Hippie. Ja, maar goed. Leuk. En want die heeft hij altijd gedragen. Dus Danny Vera, die had altijd zo'n pompadour hippie. Oké, we gaan naar Millen Miller met I Don't Say a Thing. En Millen Miller, natuurlijk een kanjer van een artiest. Een van de artiesten waar ik toch wel heel veel respect voor heb. Want hij maakt zulke mooie dingen. En we gaan gewoon lekker een prachtig draaien, een prachtig mooi nummer draaien. I Didn't Say a Thing. En dat komt alweer van zijn cd 2019. Things People Say.

0: Oh yeah. Charlie Rich maakte ontzettend veel mooie platen. En dit kwam van zijn Behind Closed Doors uit 1973. I Take It On Home. En ja, zoals ik zeg, hij heeft heel veel platen gemaakt in de country style. Net zoals Ray Charles. Net zoals... We worden ouder op. Ja. Goed. Ja, dat was Charlie Rich. Even denken. Want ik wil toch iets zeggen over Charlie Rich. Ja, de man rookte zoveel. Hij is er ook aan gestorven. Maar dat was niet te geloven. Hij stak ze achter elkaar op. Zat hij het piano spelen. Ja, en dat houdt je lichaam toch niet vol. Dus alle rokers nog onder ons. Hup, kappen met die handel.
1: Stoppen.
0: Weg ermee. Bob Dylan en Frank Bont schreven een heel mooi stuk in de Niveau over waarom wij op Volendam toch van die plaat houden van Desire uit 1976. Hij heeft een heel mooi stuk over geschreven. En ik denk bij mezelf, mijn Rob, dat lijkt op Bob. Dus ja, Rob Dylan. Dat kan allemaal. Maar goed, Bob Dylan en Rob, die houdt niet van die lange stukken. En ik denk bij mezelf, nou, dan gaan we dit gewoon eens een keer lekker de Black Diamond B draaien.

0: Ja, want dat zit er gewoon alweer op voor de Muziek BV. Wat ik daarvoor draaide was Bella White, Just Like Leaving, van haar CD 2021, Just Like Leaving. Ik heb genoten van de voorstelling, Rob. Hoe heb jij het gehad vandaag?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Oké, jee. Wat heel leuk. Het was een hele leuke uitzending. En morgenochtend natuurlijk, dan zijn we weer terug bij de LOVE. Van 9 tot 10 hebben we Peter Jonk met Love Classics. En dan van 10 tot 12 uur One Way Wind. De ochtendshow met Johan Tol en Jaap Mol, als ik het goed zeg. En dat is weer een leuke show, want ik heb de muziek al zelf gezien. Dus tot morgenochtend en voor vanavond een hele fijne avond. En dank voor het luisteren.
1: Dag.
0: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Bolte Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk
6: en winkelcentrum Havenhof.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfolks.
1: En dat is gewoon elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor terug in de top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in het ver verleden begonnen. In 1965. Keep Searching is een lied geschreven en opgenomen door de Amerikaanse rock'n'roll muzikant Del Shannon. De tekst vertelt het verhaal van een man die een plek probeert te vinden om zichzelf en zijn geteisterde vriendin te verbergen voor degene die haar mishandelen. Niet zo mooi. Dan gaan we verder met een prachtig mooi nummer van Tom Petty. A Face in the Crowd.

The Weight, Danny Vera. Hoewel The Weight up-tempo is, verliest het nummer daarmee geen diepgang. Over de betekenis vertelde Danny: het gaat eigenlijk over dat je denkt dat je alles voor elkaar hebt en dingen verwerkt hebt. Maar dat dat eigenlijk nog niet zo is. De dood van mijn beide ouders was altijd heftig. Op een gegeven moment denk je, daar ben ik wel overheen. Maar op sommige momenten is dat niet zo. Deze boodschap komt duidelijk naar voren in de tekst van The Weight. Hij beschrijft hier hoe hij op een plek is in zijn leven waar hij wil zijn. Maar dat de zware gevoelens ondanks dat niet verdwenen lijken te zijn. Dan gaan we naar de allereerste top 3 van januari 1965. En dan beginnen we met Roy Orbison met Oh Pretty Woman.

Nummer 2, de French song, Lucille Starr. Het nummer is tweetalig. Het eerste deel is Franstalig. Het tweede deel van het lied is de oorspronkelijke Engelse tekst. En het lied eindigt daarna weer in het Frans. Men vermoedt dat muziekuitgevers kozen voor de titel The French Song, omdat de eigenlijke Franstalige titel Wanneer de zon de bergen begroet te moeilijk werd bevonden voor niet-Franstaligen. Ja, voor mij is dat ook vrij moeilijk hoor, in het Frans. Ja, en dan gaan we naar nummer 1. En dat kwam in die komende jaren wel heel vaak voor dat daar de Beatles op stonden. Deze keer met I Feel Fine.

eerste top 40 van januari 1965. Time is on my side van de Rolling Stones. Die stond op 9 in die top 40. Time is on my side is een nummer geschreven door Jerry Ragavoy onder het pseudoniem Norman Mate. Het werd voor het eerst opgenomen door jazz-trompetist Kay Winding en zijn orkest in 1963. En later met extra tekst van Jimmy Norman, gecoverd door zowel soulzangeres Irma Thomas als later ook door de Rolling Stones. Volgende nummer is van Dave Edmunds, Born

De Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag is van Jen Roch, La Belle France. Jen Roch was een band uit Volendam met onder andere Jaap Schilder, Theo van Scherpenzeel, later solo als Pex Hildebrand, Peter Berger, Martin Veerman, Siem Schilder, beter bekend op Volendam als Polly, en Jaap Smit. Ja, en die beide, Siem en Jaap Smit, die zaten ook in de Fools. Dan gaan we naar de Duitse bijdrage. En dat is een nummer van Ludwig Franz Hirtreiter. Ja, dat was natuurlijk absoluut geen naam voor een artiest. Dus hij had gekozen voor Rex Gildo. Ja, en dit nummer kan je wel in een gezellige playlist zetten, hoor. Fiesta Mexicana.

That's the Way It Is is een nummer van de Canadese zangeres Celine Dion uit 1999. Het verscheen als nieuw nummer op haar verzamelalbum All The Way, A Decade Of Song. Als eerste van vier singles. That's The Way It Is gaat over doorzettingsvermogen. En niet opgeven als je moeite hebt met het vinden van de ware liefde. Dus dat is een wijze les van Celine. Ja, dan gaan we verder met een nummer van Robert Palmer. En dat is eigenlijk wel een cadeautje voor mezelf. Ja, hij is ook gedaan door Tina Turner. Maar ik vind deze wel een stukje beter, hoor. Robert Palmer met Addicted to Love.

This Love is een nummer van de Amerikaanse band Maroon 5 uit 2004. Het is de tweede single van hun debuutalbum Songs About Jane. This Love betekende de definitieve wereldwijde doorbraak voor Maroon 5 en leverde de band in veel landen een top 10 hit op. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het zelfs de vijfde plaats. Dan ben je wel redelijk succesvol hoor, als je het daar ook maakt. Dan gaan we naar twee nummers. Ja, dit is deze week niet de band van de week, maar de artiest van de week, of eigenlijk een duo. Het zijn twee nummers van de muzikale gelegenheidsformatie tussen John Anderson van Yes en synthesizer-componist Vangelis. Twee geweldig mooie nummers. We beginnen met I Hear You Now.

schitterende nummers. John en Vangelis, een muzikale gelegenheidsformatie noemden ze het, tussen John Anderson van Yes en synthesizer-componist Vangelis. Toen Rick Wakeman een Yes verliet, werd Vangelis gevraagd hem te vervangen. Na enkele weken oefenen bleken de muzikale ideeën te ver uit elkaar te liggen om tot een goede samenwerking te komen en werd Wakeman vervangen door Patrick Moraes. In die paar weken ontstond wel een vriendschap en samenwerking tussen Vangelis en John Anderson. In 1975 zong John al mee met Vangelis' album Heaven and Hell en zou dat ook nog op See You Later doen. Hun grootste hits waren deze twee die we gehoord hebben. Het nummer State of Independence is ook bekend, maar dan vooral de versie van Donna Summer. Dan gaan we naar de eendagslief van vandaag en dat is Have a Little Faith in Me van John Hiatt. John is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij werd in eerste instantie bekend als songwriter voor een groot aantal artiesten. Het duurde een aantal jaren voordat hij ook zelf succes kreeg als zanger. Wij hebben hem ook nog gezien in Vredenburg in Utrecht. Ja, een zeer bedreven zanger. En hij is nog steeds actief, hè? Ja, hier komt die eendagsvlieg. Is tevens de laatste voor de reclame in het nieuws. Ik zou zeggen tot zo. Have a little faith in me.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.